0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Dat is een stijging van 25% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Aramco is het grootste oliebedrijf ter wereld. Het produceert door de oorlog wel minder vatenolie, maar daar wordt dus alsnog meer geld aan verdiend. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia had Iran voorgesteld om direct een einde aan de oorlog te maken, inclusief het opheffen van Amerikaanse sancties en de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de onderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius zijn weer in het land. Ze zijn geland op vliegveld Eindhoven en gaan nu thuis 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD in de gaten gehouden. Op dezelfde vlucht zaten ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie, vanaf daar door hun eigen land weer naar huis gebracht. De laatste minuten van het eredivisieduel tussen NAC Breda en Heerenveen moeten maandagmiddag alsnog worden gespeeld. De wedstrijd werd vandaag gestaakt omdat er meerdere keren vuurwerk op het veld werd gegooid. Voor de 8 minuten die nu nog resten moet de club naar Heerenveen afreizen. Gisterenmiddag werd al duidelijk dat NAC Breda is gedegradeerd uit de eredivisie. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan afgelopen dag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Dit is Radio Horizon.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, dat is nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Dat is een stijging van 25% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Aramco produceert door de oorlog wel minder vaten olie, maar er wordt dus alsnog meer aan verdiend. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwste Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel en geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verregaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de vredesonderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. De Iraanse winnares van de Nobelprijs voor de Vrede, Narges Mohammadi, is overgebracht naar een ziekenhuis in de Iraanse hoofdstad Teheran. Ook is haar gevangenisstraf voorlopig opgeschort na betaling van een hoge borgsom, meldt haar familie. De mensenrechtenactivist heeft ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen. Ze wordt nu in Teheran behandeld door haar eigen medische team. Mohammadi zit vast omdat ze kritiek uitte op het Iraanse regime. Het weer in het zuiden valt vannacht wat regen. Komende dag is het een stuk frisser dan afgelopen dagen. Er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 5 uur.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. Voor de derde dag op rij heeft de ME ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn. Volgens Omroep Gelderland zijn er gisteravond, net als de voorgaande dagen, mensen aangehouden. Maar het is nog niet bekend om hoeveel mensen het gaat. Apeldoorn wil in een deels leegstaand schoolgebouw tijdelijk zo'n 240 asielzoekers opvangen. Tegen de komst werd meermaals geprotesteerd. Bij de protesten op vrijdag en zaterdag werd vuurwerk naar de politie gegooid. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen aan windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. En ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwste Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de vredesonderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Dat is een stijging van 25% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Aramco produceert door de oorlog wel minder vaten olie, maar er wordt dus alsnog meer aan verdiend. Het weer komende dag is een stuk frisser dan afgelopen dagen. Er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: zon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesenleende, Kranendonk en Valkenswaard.
1: En

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 6 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. De vredesonderhandelingen liepen tot nu toe steeds stuk op dit onderwerp. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Voor de derde dag op rij heeft de ME ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Apeldoorn. Volgens Omroep Gelderland zijn er gisteravond, net als voorgaande dagen, mensen aangehouden. Maar het is nog niet bekend om hoeveel mensen het gaat. Apeldoorn wil in een deels leegstaand schoolgebouw tijdelijk zo'n 240 asielzoekers opvangen. Tegen de komst werd meermaals geprotesteerd. Bij de protesten op vrijdag en zaterdag werd vuurwerk naar de politie gegooid. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. In het eerste kwartaal maakte het bedrijf ruim 28 miljard euro winst, een kwart meer dan dezelfde periode vorig jaar. Aramco produceert door de oorlog minder vaten olie, maar er wordt dus alsnog meer aan verdiend. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt met 10 tot 13 graden een stuk frisser dan afgelopen dagen. In de avond kunnen op de Wadden zware windstoten voorkomen. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beuty, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes, verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

Wanneer een artiest succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed gaat, wat heeft hij dan nog?

0: nieuws uit de regio.
1: De hits die je kent. Radio
2: Horizon. This generation rules the nation. With Vrushan.

0: Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu. Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 7 uur.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Bij ongelukken en bijna ongelukken bij spoorwegovergangen zijn steeds vaker jongeren betrokken. Volgens spoorbeheerder ProRail verdubbelde het aandeel jongeren tussen 2021 en 2025 van 17% naar 33%. In die periode kwamen 12 jongeren om het leven op overwegen. Vooral haast, ongeduld en afleiding door de telefoon zorgen voor gevaarlijke situaties. Nederland stuurt later vandaag opnieuw een vliegtuig naar Tenerife. Daarmee wordt een deel van de bemanning van cruiseschip De Hondius opgehaald. Op Eindhoven Airport kwam gisteravond al een groep aan, onder wie 8 Nederlanders. Ze moeten thuis 6 weken in isolatie. Minister Hermans vertrouwt erop dat mensen zich daaraan houden.
3: Veel vaker kan er sprake zijn van iemand die met een virus terugkomt, en dan vragen we dan in quarantaine te gaan. En de ervaring leert, mensen doen dat. 2 keer per dag heeft de GGD contact. En zo gaan we dat vormgeven de komende weken.
2: Of de passagiers zich ook aan de quarantaineregels houden, wordt niet met huisbezoeken gecontroleerd. Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia had Iran voorgesteld om direct een einde aan de oorlog te maken, inclusief het opheffen van de Amerikaanse sancties en de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. FC Barcelona heeft voor de 29e keer de Spaanse landstitel veroverd. De ploeg van Frenkie de Jong won met 2-0 van de aartsrivaal Real Madrid. De wedstrijd begon met een minuut stilte nadat 's ochtends de vader van coach Hansi Flick was overleden. Voor hem was het een dag met een dubbel gevoel.
4: I will never forget this day. You know, this is it was a tough day for me when my father passed away, but here my team is fantastic. I really love it. It's like a family. And also in El Clasico against Real Madrid to win the La Liga.
2: Met nog 3 duels heeft Barcelona 14 punten meer dan de rivaal uit Madrid en zijn ze er niet meer in te halen. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt met 10 tot 13 graden een stuk frisser dan afgelopen dagen. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang. De meeste files veroorzaken niet meer dan 10 minuten extra reistijd. Wat meer oponthoud is er nu op de A2 van Maastricht naar Eindhoven, tussen Weert Noord en Maarhezen 5 kilometer file met een kwartier vertraging. En op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, tussen knooppunt Hintham en Waardenburg 14 kilometer file. En daar is de vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Simons.

0: Pet Shop Boys en Go West. Volgens mij ooit van de Village People geweest ook. En we begonnen heerlijk met Mink de Vil.
1: De ochtend van Horizon met Rolf Simons.
0: En Spanish Troll uit 1977. Ja, dat was de band rond Willie de Vil. Die waren legendarisch en vermaard in New York. Ja, daar zaten ze in het clubcircuit. Ja, en de man zag eruit alsof hij eigenlijk al gewoon 80 jaar oud was. Zo geleefd heeft hij. En dit was een van hun allergrootste hits. Goedemorgen en van harte welkom. Het is maandag 11 mei en we hebben een korte week voor de boeg, tenminste. Hemelvaart en de meeste mensen hebben daarna ook een dag vrij of nemen een dag vrij. Dus ja, met één verlofdag kun je gewoon 4 dagen lang weekend vieren. Nou, en ik zou zeggen, geniet ervan. Maar het weer gaat niet heel erg meewerken, want het was een mooi zonnig weekend met lekkere temperaturen. Maar de komende dagen, wordt het een beetje behelpen. Dus die tussenjas echt nog niet opbergen. En misschien ook een sweater met lange mouwen. Daar grijp je niet op mis de komende dagen. Korte broeken gaat hem niet worden, denk ik. Maar goed, misschien mag je ook helemaal niet met je korte broek naar het werk. Nou, moet je dat ook gewoon niet doen, natuurlijk. En wat gaan wij doen tussen nu en 9 uur? We nemen je mee je werkdag in. En die eerste werkdag na het weekend is natuurlijk altijd even behelpen. Gisteren was het Moederdag. Wij zijn naar het Tilburgse Natuurmuseum geweest. Dat was echt heel erg mooi. Genoten. En het was natuurlijk ook wel een beetje een moederdag met een wat beladen randje. Want ja, de moeder van mijn dochter, die is er niet meer. En ja, we hebben er denk ik een mooie dag van gemaakt. Dus wat dat betreft kunnen we daar mooi bij stilstaan. En afgelopen zaterdag was ik bij Marlon Kikke in de Borg. Nou, echt geweldig. Cabaretier uit Aarle-Rikstel komt hij. Dus hij praat ook een beetje in het Brabantse dialect. Ik heb zo ontzettend gelachen. Volgens mij heel veel mensen met mij in een uitverkochte zaal in de Borg. En ik was daar nog niet eerder geweest in die nieuwe zaal. Goh, wat een mooi ding is dat. Budel heeft echt een prachtig centrum staan. En ja, Marlon Kikke, als je nog ergens hem kunt zien, echt de moeite waard. Als je wilt lachen, gieren, brullen, het kan daar. Wat gaan wij doen? We hebben de Simple Shazam, gloednieuwe Stones, jawel, van hun nieuwe album. Ze blijven maar doorgaan, die oudjes. We hebben natuurlijk de Horizon Agenda, de open deurplaat, het weer, het nieuws van bij ons en de jarigen. Want wie zijn er allemaal jarig vandaag? Mark Herden van Alabama. Paul Rozemuller, ooit zat hij bij GroenLinks. Lloyd Wazer, hij is van Arnhems Gewijs. Hanna Verboom, de actrice. En Eric Burdon, de oprichter van de Animals.

Eric Burdon viert vandaag zijn 85ste verjaardag. En dit was uit 1964, The House of the Rising Sun. En hij toert nog steeds, mag niet meer de naam gebruiken. Hij toert nu rond als Eric Burdon en The Animals. Want de drummer van The Animals ging aan de haal met de rechten van de naam. Echt waar. 7:15. En via jouw verjaardag, van harte gefeliciteerd. Tijd voor de indie popband Lady Antebellum. Hier zijn ze met Need You Now.

0: Zo, we gingen even terug in de hitgeschiedenis. Naar de jaren 70 met The Real Thing and You to Me Are Everything hier bij Radio Horizon. En straks het nieuws van bij ons rond 7:07. Ook een mooie van de Bee Gees staat voor je klaar. Maar nu eerst nieuw werk van Marshmello en Thomas Rhett.
1: Radio Horizon.

0: zijn weer razend populair door die tribute band die ooit de Battle of the Bands won. Bee Gees and You Should Be Dancing. En zometeen het nieuws van bij ons. Big Country staat voor je klaar, maar nu eerst de verkeersinformatie.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land verloopt de ochtendspits vrij normaal, met vooral dagelijkse files. De langste van dit moment staan op de A2 van Maastricht naar Eindhoven, tussen Nederweert en Leende 9 kilometer. A2 van Den Bosch naar Utrecht, tussen knooppunt Hintham en Waardenburg 13 kilometer. A16 van Breda naar Rotterdam, tussen Breda-West en Dordrecht 12 kilometer. In alle gevallen is de vertraging 10 tot 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
3: Rolf Simons.
1: Simpel Simons.

0: uit 1988.
1: Zuidoost-Brabant is van Radio Horizon.
0: Goedemorgen, tijd voor het nieuws van bij ons. We beginnen in Gelderop. Het Anna ziekenhuis in Gelderop en Eindhoven probeerde zaterdag op een opvallende manier nieuw personeel te werven. Met speeddates en hulp van de charismatische barman Victor Abel, bekend van het televisieprogramma First Dates, zocht het ziekenhuis naar medewerkers. Michel Fransen werkt normaal in de creatieve marketing, maar zoekt naar iets nieuws. Hij schoof aan tegenover radiologisch laborante Joyce Klaasens. Zij was meteen enthousiast en uiteindelijk werden ze een match. Joyce zag dat Michel geschikt zou kunnen zijn en bood hem een dagje aan mee te lopen. Nieuw zorgpersoneel is hard nodig. Volgens Joyce gaan we een aantal mensen verliezen die met pensioen gaan. En HR-manager Rob Kolen zegt dat het ziekenhuis iedere maand op zoek is naar nieuwe mensen. Dan kun je dat maar beter op een leuke manier aanpakken, zodat mensen bereid zijn om op hun vrije zaterdag naar het Anna te komen. Dan naar Heezerleende. Burgemeester Teun Heldens van Heezerleende is boos en geschrokken. Bij Omar, een startende jonge ondernemer die net een kapsalon opende in Leende, werd een anonieme brief bezorgd, vol met haat. Heldens zei zaterdag: waar ik woon, waar ik gewoon met mijn verstand niet bij kan, waarom je zoiets zou doen. De brief domineert het gesprek in de gemeente. Tegelijkertijd wordt Omar in zijn kapsalon overladen met lieve kaartjes, berichtjes en kleine cadeautjes. Mensen komen speciaal naar het winkelcentrum in Leende om hem welkom te heten. Heldens noemt de brief ronduit laf. Het is strafbaar, maar het past ook gewoon niet bij wie wij zijn als gemeente. Hij benadrukt dat politieke discussie zijn plek heeft, maar dat haat richting onschuldige mensen een grens is die niet mag worden overschreden. De burgemeester roept de briefschrijver op tot excuses. En hij was afgelopen zaterdag ook in de show van de radio. En dat interview kun je terugluisteren op rtvhorizon.nl. En tot slot aandacht voor de regio. Gemeenten zijn gestart met de aanvraagprocedure voor de koninklijke onderscheiding van 2027. Ook in de Eenkempengemeente kunnen inwoners zich hiervoor worden voorgedragen. Een koninklijke onderscheiding is bedoeld voor inwoners die zich op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor anderen. Bijvoorbeeld vrijwilligers bij sportverenigingen, culturele organisaties, zorginstellingen, natuurverenigingen, kerkelijke organisaties of buurtinitiatieven. Iedereen mag een voordracht indienen. De aanvraag begint met een oriëntatie via lintjes.nl, waar informatie staat over voorwaarden en procedures. Het verzamelen van gegevens moet gebeuren zonder dat de kandidaat daarvan op de hoogte is. De uiterlijke datum voor aanvragen verschilt per gemeente. Meestal uiterlijk 1 of 15 juli 2026, dus dat is al snel. Dit was het nieuws van bij ons. Dit en nog veel meer kun je teruglezen op rtvhorizon.nl of in onze Horizon-app.
2: Simpel Simons.

Een oud simpel Shazam en een grote hit in Nederland. De nieuwe Sambor heet Homewrecker. Daarvoor nog Running in the Family van Level 42. Het is 7:45 geweest op deze maandag 11 mei. Fijn dat je erbij bent. Hier is het weerbericht voor Zuidoost-Brabant. Het wordt vandaag frisser met maxima rond de 11 tot 13 graden. We verwachten veel bewolking en kans op buien. En morgen dinsdag wordt het iets warmer met rond de 13 graden en minder regen. En woensdag wordt het frisser met buien. Dus voorzichtig aan met dit wisselvallige weer. En laat je jassen en truien nog even hangen.

St. John en Roses hier bij Radio Horizon. En we hadden ook nog Tony Braxton voor je met Unbreak My Heart. En zometeen het tweede deel van Simple Simons. Met onder andere de open deurplaat en de Simple Shazam. En dit is de Simple Shazam van een week of 10, 11 geleden. Ze komen uit Nieuw-Zeeland, heet The Leisure. Dit is Home.

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Agenda vol? Check. Mailbox vol? Check. Hoofd vol? Check.
2: En je accu?
1: Die is leeg.
3: Teams en individuen lopen vaak op hun tenen. Bij Vitality geloven we dat vitale mensen het verschil maken. Ze zijn de motor voor succes. Met coaching, training en teamontwikkeling brengen we energie, verbinding en werkplezier terug op de werkvloer.
1: Vitality. Vitaliteit die je ervaart.
3: Ontdek meer op vitality.nl.
4: Het is weer tijd voor jouw jaarlijks Amazing Feest. Kom op zaterdag 23 mei naar het altijd gezellige Van Best Park in Valkenswaard. Zing, feest en dans mee op de tofste hits van vroeger en nu. Met eerst Amazing High School en daarna Amazing Lekker Buiten. Wordt dit zeker weer amazing. Dus bestel snel je tickets op amazingvalkenswaard.nl. En laat jouw prachtige stem ook horen op 23 mei aanstaande. Kijk voor info en tickets op amazingvalkenswaard.nl.
5: Ziet u scheuren, een lekkage of loslatende kit? Wacht niet tot kleine problemen, tot grote schades leiden. En kies voor de zekerheid en het vakmanschap van OZ-Kit. Wij kitten uw badkamer, keuken en nog veel meer. We werken met de beste schimmelwerende materialen en staan voor kwaliteit, service en duurzaamheid. Daarom krijgt u bij OZ-Kit altijd 100% tevredenheidsgarantie.
6: Met OZ-Kit weet je dat het goed zit.
5: OZ-Kit. Voor al uw kit- en sanitair voegwerken. Check ozkit.nl.
7: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
3: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 8 uur.
4: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Een Amerikaanse opvarende van cruiseschip Hondius heeft positief getest op het hantavirus. De patiënt is een van de 17 geëvacueerde Amerikanen die gisteren in een vliegtuig naar de VS zijn gebracht. De Hondius kwam gisterochtend aan op Tenerife. Een vliegtuig met 18 passagiers vloog gisteren naar Eindhoven. De 8 Nederlanders die aan boord waren moeten 6 weken in quarantaine. Bij ongelukken en bijna ongelukken bij spoorwegovergangen zijn steeds vaker jongeren betrokken. Volgens spoorbeheerder ProRail verdubbelde het aandeel jongeren in 4 jaar tijd. Vooral haast, ongeduld en afleiding door de telefoon zorgen voor gevaarlijke situaties, zegt ProRail.
5: Dat zien we wel, dat dat vaak ook een probleem is. En we snappen allemaal dat je in een verloren minuutje wel eens eventjes op je telefoon kijkt. Maar dat brengt gevaren met zich mee. En daar willen we inderdaad de aandacht voor vragen.
4: Met de nieuwe campagne wil ProRail jongeren tussen de 15 en 21 jaar bewuster maken van de risico's. Op meerdere risicovolle spoorwegovergangen staan inmiddels flitscamera's die gevaarlijk gedrag vastleggen en kunnen leiden tot boetes. Er is dit weekend een explosie geweest bij een pand waar de gemeente Den Bosch asielzoekers wil opvangen. Door de vernieling is er glasschade aan een raam. Iemand zou de vernieling hebben opgemerkt, waarna de politie is gewaarschuwd, meldt Omroep Brabant. Er werden toen resten van vuurwerk en een vloeistof aangetroffen. Tegen de komst van de asielzoekers in het pand werd meerdere keren geprotesteerd en blokkeerden demonstranten verschillende keren de nabijgelegen A59. Premier Jette bezoekt de Caribische eilanden. Vandaag is hij op Sint Eustatius, morgen gaat hij naar Bonaire. En dat bezoek ligt gevoelig, want eind januari bepaalde de rechter dat Nederland meer moet doen om Bonaire te beschermen tegen klimaatverandering. De inwoners vinden dat Nederland geld moet investeren op het eiland.
6: Heel veel mensen denken, Bonaire, ja, dat is Caribisch Nederland. Nee, Bonaire is Nederland. Als Breda onder water dreigt te lopen, dan stellen we die vraag niet. En zo moet je ook naar Bonaire kijken. Dus het is Nederland, het is de verantwoordelijkheid van het Rijk.
4: Het is het eerste bezoek van Jette aan de Caribische eilanden als minister-president. Het weer, er trekken buien over het land, maar soms is er ook zon. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staat de langste file nu op de A50 van Os naar Eindhoven. Tussen Sint-Oederode en knooppunt Eckersweijer 9 kilometer met een half uur vertraging. Door bergingswerkzaamheden is de linkerrijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Simons.

0: Alphaville. And it sounds like a melody hier bij Radio Horizon. En daarvoor de gloednieuwe Miss Montreal. Heerlijk om haar weer terug te horen, je hoorde schuilen.
1: Vandaag in het verleden.
0: Goedemorgen en welkom terug in de ochtend van Horizon van 11 mei. Straks de open deurplaat en de nieuwe Simple Shazam. En dat is nieuw werk van de Rolling Stones. Die hebben een nieuw album uitgebracht. Foreign Tongues heet het. En Still Going Strong, die oudjes. Maar eerst even iets anders, want we gaan terug naar een mooi moment uit de Nederlandse sportgeschiedenis. Precies 24 jaar geleden startte een van de belangrijkste wielerevenementen ter wereld hier in Nederland. Op 11 mei 2002 ging de Giro d'Italia van start. Niet in Italië, maar in Groningen. De grote markt werd het decor voor de proloog. Een korte individuele tijdrit waar alles begint. De Spanjaard Juan Carlos Dominguez was het snelst. Hij won die openingsetappe, maar voor ons was het veel belangrijker hoe onze Nederlandse renners het deden. Michael Bogert was de beste Hollander en eindigde als achtste. Niet slecht voor de start van zo'n groots gebeuren. En op dit moment rijdt de Giro ook weer door Italië. De proloog eindigde voor het Centraal Station van Groningen. Wat een moment moet dat zijn geweest. Een hele Italiaanse ronde die in Nederland begint. De Giro is een van de drie grote rondes op de wielerkalender, samen met de Tour de France en de Vuelta a España. Het is een prestigieus evenement en dat Groningen het startschot mocht geven, dat was een eer. De volgende dag reden de renners verder door Nederland voordat ze naar Italië gingen. Supporters langs de route, het publiek was gek op het spektakel. En Michael Bogert reed goed, stelde zich ook op zijn beste beentje voor. En voor een Nederlandse renner is het altijd fijn als je je goed vertoont in zo'n grote race. Dus vandaag even terug naar de Giro d'Italia 24 jaar geleden. En op dit moment rijdt hij dus weer door Italië. Met volgens mij ook een flinke valpartij afgelopen weekend. En vandaag beginnen de ijsheiligen. Ja, dat is echt iets waar we in Nederland op letten. Want wat is dat nou eigenlijk, ijsheiligen? Nou, het zijn 5 dagen in mei waar de meeste kans op vorst is. Dus net als je denkt dat de lente echt begonnen is, kan het nog eens flink vriezen. Deze dagen zijn benoemd naar de heilige Mamertus, Pancras, Servatius en Bonifatius. Volgens de traditie kunnen deze dagen voor nachtvorst zorgen. En dat is niet zo goed voor je tuin. Je plantjes gaan dood, je aardappels vriezen of je groenten kunnen het niet hebben. En daarom wachten veel boeren en tuiners tot na ijsheiligen voordat ze hun kwetsbare plantjes in de grond zetten. En ze wachten toch zeker tot ze zeker weten dat de vorst echt voorbij is. En ja, met het weer van nu, het koelt nog echt flink af s'nachts. Historisch gezien klopt het wel, want mei kan echt nog koud worden. We hebben het allemaal meegemaakt. En ja, ik heb het zelfs vorig uur gezegd. Neem je tussenjas en mee en laat je truien nog even hangen. Dus na 15 mei, dan ben je veilig, dan vriest het eigenlijk nooit meer. En ja, we hebben natuurlijk al wat mooie lenteweer gehad. En zometeen de Horizonagenda met Hans van Groezen. Een leuk liedje van Maxine Nightingale, maar nu eerst naar Phil Collins. En hij heeft het over Wear My Hat. Goedemorgen.
2: De Radio Horizon

Centrum van Budelschoot staat donderdag 14 mei weer in het teken van gezelligheid, muziek en ontmoeting tijdens de jaarlijkse braderie Budelschoot. Vanaf 12 uur start het middagprogramma met een uitgebreide braderie. Bezoekers kunnen langs tal van kramen struinen met een mix van lokale ondernemers, hobbyisten en verenigingen. Ook voor kinderen is er volop vermaak, onder andere met springkussens en diverse attracties. Op het Vogelsplein zorgen DJ Nori, T-Force en Unity Dance voor een gezellige sfeer tijdens de middag. In de avond wordt het feest voortgezet op het Vogelsplein met live optredens van Starflavor, een tribute aan André Hazes, Sonic Speed en DJ Seam. Dat programma loopt door tot 12:30.

0: Donderdag 14 mei, Hemelvaartsdag, vanaf 12 uur in het centrum van Budelschoot op het Vogelsplein. De toegang is gratis. Lees meer op braderiebudelschoot.nl. De foyer van het Perron verandert vrijdag 15 mei opnieuw in een sfeervol muziekcafé met de coverband Funset. Funset is een vierkoppige band met veel muzikale ervaring. Met een breed repertoire brengen ze herkenbare nummers van de Rolling Stones tot Fleetwood Mac en van Cliff Richard tot Bad Company. De muziek is gevarieerd, dansbaar en geschikt voor een breed publiek. Daarmee belooft het opnieuw een gezellige muzikale avond te worden in het Perron. Vrijdag 15 mei vanaf 8:30. De toegang is gratis. ZLTO, afdeling Grote Heide, houdt donderdag de jaarlijkse fietstocht en open dag voor boeren, burgers en buitenlui. Deelnemers kunnen kennis maken met natuur- en agrarische bedrijven in het buitengebied. De route voert dit jaar grotendeels door de gemeente Heezeleende. Onderweg kunnen deelnemers onder meer een melkbedrijf, loonbedrijf, een aspergeteler en een paardenrusthuis bezoeken. De fietstocht is ongeveer 30 kilometer lang en op iedere locatie worden hapjes en drankjes aangeboden. Deze zijn inbegrepen bij de inschrijfkosten. Er is één startpunt bij familie Vermeer aan het Heike 24 in Heezen. Deelname kost €12,50 per persoon. Kinderen tot 12 jaar betalen €7,50. En de routebeschrijving wordt na betaling uitgereikt. Deelnemers kunnen starten tussen 11 en 1 uur. Bij het Heike 42 in Heezen. Aanmelden kan via de Facebookpagina ZLTO Grote Heide. Tot zover de Horizon Agenda. Deze en andere berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.

0: Def Leppard, heerlijk. Animal nog een keer hier bij Radio Horizon. En het bijzondere van deze band is dat de drummer ooit in een auto-ongeluk één van zijn armen verloor. En toch hoor je hem hier drummen. Indrukwekkend, hè?
1: Rolf Simons.
0: Drummen met één hand. De drummer van Def Leppard doet het. Goedemorgen, welkom bij het nieuws van bij ons. We beginnen met aandacht voor de regio. Gemeenten zijn gestart met de aanvraagprocedure voor koninklijke onderscheidingen van 2027. Ook in de Eenkempen gemeente kunnen inwoners hiervoor worden voorgedragen. Een koninklijke onderscheiding is bedoeld voor inwoners die zich op bijzondere wijze hebben verdienstelijk gemaakt voor anderen. Bijvoorbeeld vrijwilligers bij sportverenigingen, culturele organisaties, zorginstellingen, natuurverenigingen, kerkelijke organisaties of buurtinitiatieven. Iedereen mag een voordracht indienen. De aanvraag begint met een oriëntatie via lintjes.nl, waar informatie staat over voorwaarden en de procedure. Het verzamelen van gegevens moet gebeuren zonder dat de kandidaat daarvan op de hoogte is. De uiterlijke datum voor aanvragen verschilt per gemeente, meestal uiterlijk 1 of 15 juli van dit jaar. Dus dat is snel. Dan naar Heeseleende. Burgemeester Teun Heldens is boos en geschrokken. Bij Omar, een startende jonge ondernemer die net een kapsalon opende in Leende, werd een anonieme brief bezorgd vol met haat. Heldens zei zaterdag in de show van de radio: waar ik gewoon met mijn verstand niet bij kan, waarom je zoiets zou doen. De brief domineert het gesprek in de gemeente. Tegelijkertijd wordt Omar in zijn kapsalon overladen met lieve kaartjes, berichtjes en kleine cadeautjes. Mensen komen speciaal naar het winkelcentrum in Leende om hem welkom te heten. Heldens noemt de brief ronduit laf. Het is strafbaar, maar het past ook gewoon niet bij wie wij zijn als gemeente. Hij benadrukt dat politieke discussies een plek heeft, maar dat haat richting onschuldige mensen een grens is die niet mag worden overschreden. De burgemeester roept de briefschrijver op tot excuses. En wil je dat interview met Teun Heldens terugluisteren? Dat kan via rtvhorizon.nl. We eindigen in Gelderop. Het Anna Ziekenhuis in Gelderop probeerde afgelopen zaterdag op een opvallende manier nieuw personeel te werven met speeddates en hulp van de charismatische barman Victor Abon. Bekend van het tv-programma First Dates zocht het ziekenhuis naar medewerkers. Michel Fransen werkt normaal in de creatieve marketing, maar zoekt naar iets nieuws. Hij schoof aan tegenover radiologisch laborante Joyce Klaasens. Zij was meteen enthousiast. Uiteindelijk werden ze een match. Joyce zag dat Michel geschikt zou kunnen zijn en bood hem aan een dagje mee te lopen. Nieuw zorgpersoneel is hard nodig. Volgens Joyce gaan we een aantal mensen verliezen die met pensioen gaan. En HR-manager Rob Kolen zegt dat het ziekenhuis iedere maand op zoek is naar nieuwe mensen. Dan kun je dat maar beter op een leuke manier aanpakken, zodat mensen bereid zijn om op hun vrije zaterdag naar het Anna te komen. Dit was het nieuws van bij ons. Dit en nog veel meer lees je terug op rtvhorizon.nl of in onze
1: Radio Horizon.

0: hitwerk van vandaag. Another One 54 Ultra. En je hoorde Talk to You. Zometeen de open deurplaat. We dalen af naar 1975.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het hoogtepunt van de ochtendspits hebben we gehad. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven is nog wat meer vertraging tussen Nederweert en knooppunt Leenderijde 13 kilometer met zo'n 20 minuten extra reistijd. En op de A50 van Os naar Eindhoven tussen Veghel en knooppunt Eckersweijer 16 kilometer met 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
3: Rolf Simons.
1: Simpel Simons.

0: van Dickhout. En Stil in Mij hier bij Radio Horizon.
1: De open deurplaat. We dalen af, af, af, af. In de muzikale schatkamers van Horizon. De open deurplaat.
0: Vandaag is het 11 mei 2026 en precies 45 jaar geleden verloren we een legende. Bob Marley stierf aan een hersentumor in Miami in Florida. Bob Marley werd geboren op 6 februari 1945 in Nine Miles op Jamaica. Zijn vader was kapitein in het Britse leger en zijn moeder was Jamaicaans. Een gemengd gezin op een koloniaal eiland. In 1964 richtte Bob Marley The Wailers op. Dat werd een enorm succesvol project. In 1975 hadden Bob Marley en The Wailers grote hits met Get Up, Stand Up en No Woman, No Cry. Nummers die tot op vandaag de dag nog worden gespeeld. Ook in Nederland waren ze succesvol. Drie singles bereikten de tweede plaats in de top 40. Steered It Up uit 1979. Could You Be Loved uit 1980. En postuum One Love, People Get Ready in 1984. Bob Marley schreef No Woman, No Cry, maar hij gaf de credits aan Vincent Ford, een vriend uit Jamaica die hem in zijn beginjaren hielp, een prachtige baar. Het nummer verscheen eerst op Natty Dread uit 1974, maar het werd pas echt bekend in de live-uitvoering op het album Live uit 1975, Babylon by Buzz. Veel mensen denken dat het een macho-nummer is, geen vrouw, geen zorgen, maar Bob Marley schrijft het eigenlijk over de kracht van de Jamaicaanse vrouwen, over hun sterkte in moeilijke tijden. Bob Marley werd maar 36 jaar oud. Sinds 1990 is zijn geboortedag, 6 februari, een nationale feestdag op Jamaica. Een erkentenis van zijn geweldige erfenis. Vandaag hoor je Bob Marley en de Wailers live met No Woman, No Cry.
1: De open deurplaat.

heerlijk. Hier kun je alleen maar vrolijk van worden. En het doet me ook weer even denken aan Marlon Kikke afgelopen zaterdag in de Borg. Want die haalde een ander liedje aan toen hij het heel moeilijk had. En dat was Three Little Birds van Bob Marley. Everything's gonna be alright. Het enige nadeel is dat dat liedje gedraaid wordt in de rust in een bepaald voetbalstadion, waar hij zo'n uitgesproken mening over heeft. Het ligt in de buurt van Apkoude.

Townshend, de gitarist en tekstschrijver van The Who. En dat was Face to Face. Het is 10 voor 9 geweest. We gaan je voorstellen aan de nieuwe Simple Shazam. De Rolling Stones, ze kunnen niet stil blijven zitten. Ze hebben in een maand tijd een nieuw album opgenomen. Het heet Foreign Tongues. En de eerste single prijkt natuurlijk. Ha, heerlijk. Deze hele week. In the Stars, de nieuwe Rolling Stones. Onze Simple Shazam.

0: Dit is Horizon, het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Ziet u scheuren, een lekkage of loslatende kit? Wacht niet tot kleine problemen, tot grote schades leiden. En kies voor de zekerheid en het vakmanschap van OZ-Kit. Wij kitten uw badkamer, keuken en nog veel meer. We werken met de beste schimmelwerende materialen en staan voor kwaliteit, service en duurzaamheid. Daarom krijgt u bij OZ-Kit altijd 100% tevredenheidsgarantie.
2: Met OZ-Kit weet je dat het goed zit.
1: OZ-Kit. Voor al uw kit en sanitair voegwerken. Check ozkit.nl.
3: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhese heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
4: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
5: Weg ermee!
4: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
6: Hak Weekblad, dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Dit is Radio Horizon.
7: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
7: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 9 uur.
8: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Een Amerikaanse en Franse opvarende van cruiseschip Hondius hebben positief getest op het Hantavirus. Patiënten werden gisteren geëvacueerd van het schip dat bij Tenerife ligt. Een vliegtuig met 18 passagiers vloog gisteren naar Eindhoven. De 8 Nederlanders die aan boord waren moeten 6 weken in thuisquarantaine, zegt de GGD.
9: Elke dag wordt er 2 keer contact met ze gelegd. Op die momenten temperaturen ze dan ook even om te kijken of ze misschien koortsachtige klachten aan het ontwikkelen zijn. En we vragen gewoon hoe het met ze gaat. We volgen natuurlijk ook hoe het gewoon mentaal met ze gaat.
8: Nederland stuurt vandaag weer een vliegtuig naar Tenerife om mensen daar op te halen. Het aantal jongeren dat betrokken was bij incidenten bij spoorwegovergangen is in 4 jaar tijd verdubbeld. Tussen 2021 en 2025 kwamen 12 jongeren om het leven op spoorwegovergangen. ProRail begint met een nieuwe campagne om jongeren bewuster te maken van het gevaar. In Appingedam is vanochtend een aardbeving geweest. De beving had een kracht van 1,9. Het gaat om een aardbeving op 3 kilometer diepte, meldt het Dagblad van het Noorden. Dat betekent dat de beving geen natuurlijke oorzaak had. Vanwege de jarenlange gaswinning zijn er geregeld aardbevingen in de regio. De Franse president Macron is op rondreis in Afrika. Hij was al in Egypte en is vandaag in Kenia voor een speciale top waar Afrikaanse staatshoofden op afkomen, zegt correspondent Saskia Houtuin.
10: Vandaag draait het vooral om business, om het zakenleven. Bedrijven en investeerders vanuit het hele continent die gaan vandaag met elkaar om tafel. En morgen is meer de politieke dag. Dan komen maar liefst een 20-tal Afrikaanse staatshoofden bijeen in Nairobi.
8: Frankrijk richt zich de laatste jaren steeds meer op Engelstalige landen in Afrika en minder op oud-koloniën, omdat met de meeste van de landen die relatie is bekoeld. Het weer. In de ochtend blijft het nog droog, maar later trekken vanuit het noorden buien over het land. Met 10 tot 13 graden is het een stuk koeler dan gisteren. Vanavond meer buien en op de Wadden komen dan zware windstoten voor. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
11: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files van de ochtendspits lossen nu snel op. Op de A2 Eindhoven richting de Belgische grens staat nog file tussen Maastricht Airport en Maastricht Zuid 10 kilometer met 20 minuten vertraging. A73 richting Maasbracht tussen knooppunt Saardenheiken en de afrit Maasbree 5 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: In Valkenswaard vindt op zondag 17 mei de tweede editie van het Buurtfestival plaats. Op 5 locaties in wijken en dorpen openen de deuren voor een middag vol kunst, cultuur en ontmoeting, georganiseerd voor en door de buurt. Tussen 11 en 5 uur kunnen bezoekers genieten van een gevarieerd programma met theater, muziek, dans, kunst, lezingen en workshops. Het aanbod bestaat uit lokaal talent uit de wijk, aangevuld met bijdragen vanuit Theater de Hofnar. Op iedere locatie zijn gratis koffie, thee en ranja verkrijgbaar en daarnaast iets lekkers uit de buurt. Het Buurtfestival is bedoeld voor alle inwoners van Valkenswaard en is laagdrempelig van opzet. Maar ook bezoekers van buiten de gemeente zijn van harte welkom. Zondag 17 mei van 11 tot 5 uur in Dorpshuis Den Teut in Borkel en Schaft, de Hijskraan in het Gegraaf, de Horizon in Wijk Kerkakkers, het Rode Kruisgebouw in Geenhoven, ons Dommelsplekske in Dommelen. En meer informatie vind je op www.valkenswaard.nl/buurtfestival. Een wandeling door het Beekdal van de Kleine Dommel is altijd prachtig, maar vooral in het voorjaar als de bloemen bloeien en de insecten zoemen. Daarom houdt IVN Heesleende een ochtendpubliekswandeling die in het teken staat van bloemen en insecten. De route voert door een afwisselend gebied van akkers, eikenwallen en broekbossen. Door deze variatie komen er veel verschillende planten en dieren voor. Zo zijn onder meer de wielenwaal, de matkopmees en kleine ijsvogelvlinder in het gebied te vinden. Maar ook leven onder andere spechten, egels en wezels in dit gebied. De wandeling is geschikt voor volwassenen, jongeren en gezinnen met kinderen. Zondag 17 mei, het vertrek is om 10 uur bij de parkeerplaats Staatsbosbeheer De Rul in Hezen. In Dorpshuis Valentijn in Sterksel vindt op 21 mei een lezing plaats over de Aziatische hoornaar. Bezoekers krijgen uitleg over wat de Aziatische hoornaar is, hoe deze te herkennen is en waarom het belangrijk is om waarnemingen te blijven melden. Vooraf geeft iemand van de gemeente Heesleende een toelichting op de rol van de gemeente en de provincie bij de bestrijding. De avond wordt verzorgd door Willemien Pieters en Michel Smeets. Zij laten in hun lezing zien hoe nesten zich ontwikkelen, waarop gelet moet worden en wat mensen zelf wel en niet moeten doen bij een waarneming. De lezing is bedoeld voor een breed publiek, van imkers en natuurliefhebbers tot geïnteresseerde inwoners. De avond is een initiatief van de Vrienden van de Biep, IVN Heesleende en Bibliotheek Dommeldal. Donderdagavond 21 mei om 8 uur in Dorpshuis Valentijn in Sterksel. De entree is €5 en dat is inclusief koffie of thee. Kaartjes zijn verkrijgbaar via Bibliotheek Dommeldal. Tot zover het blokje agendaberichten. Alle berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.

0: Dit is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Oh, weer een volle dag. Overleg, lessen, mail en vanavond nog voorbereiden.
2: Hoe en wanneer laat jij jezelf eigenlijk op?
1: Ja, goede vraag.
3: Teams en individuen lopen vaak op hun tenen. Bij Vitality geloven we dat vitale mensen het verschil maken. Ze zijn de motor voor succes. Met coaching, training en teamontwikkeling brengen we energie, verbinding en werkplezier terug op de werkvloer.
4: Vitality. Vitaliteit die je ervaart.
3: Ontdek meer op vitality.nl.
5: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannunen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
6: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
7: Weg ermee!
6: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
8: Waar is dat feestje? In Valkenswaard is dat feestje. Want op zondag 24 mei, eerste Pinksterdag, ga je helemaal uit je dak in het Van Bestpark. Met de gezelligste Nederlandstalige muziek en de beste partybands. Met live optredens van Lars Brands, Arjan Oostrom, Jumbo, Chris Bauer en de partybands Fons en die van ons, Q-Not en Fragment. Kortom, zondag 24 mei wordt het één groot feest. Kijk voor info en tickets op amazingvalkenswaard.nl.
9: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
10: Even wat ruimte nodig?
11: Storage World Marhezen heeft de oplossing.
10: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
12: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
13: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+.
13: En overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 10 uur.
14: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Israël wil Palestijnen die worden verdacht van betrokkenheid bij de Hamas-aanval van 7 oktober 2023... berechten voor een speciaal militair tribunaal. De ongeveer 300 Palestijnen kunnen onder meer worden aangeklaagd voor genocide, schrijft de Times of Israel. Het tribunaal kan de doodstraf uitspreken. Het voorstel wordt waarschijnlijk vandaag nog voorgelegd aan het parlement. Daar is een ruime meerderheid voor het tribunaal. In Amsterdam is vanochtend het verbod op fatbikes in het Vondelpark ingegaan. De komende 2 weken krijgen overtreders nog een waarschuwing. Maar daarna riskeerden bestuurders van fatbikes met trapondersteuning en banden breder dan 7 centimeter een boete. Als het verbod in het Vondelpark succesvol blijkt, wil het stadsbestuur kijken of het verbod ook op andere plekken in de stad kan worden ingevoerd. In Appingedam is vanochtend een aardbeving geweest met een kracht van 1,9. Volgens het Dagblad van het Noorden was het een beving op 3 kilometer diepte. Door de jarenlange gaswinning zijn er geregeld aardbevingen in de regio. Er is dit weekend een explosie geweest bij een pand waar de gemeente Den Bosch asielzoekers wil opvangen. Een raam heeft schade en de politie vond resten van vuurwerk en een vloeistof, meldt Omroep Brabant. Tegen de komst van asielzoekers in Den Bosch werd meerdere keren geprotesteerd. Ook blokkeerden demonstranten een aantal keer de nabijgelegen snelweg A59. Nog eens 2 opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn positief getest op het Hantavirus. Een Amerikaan had geen symptomen, maar bleek de ziekte wel te hebben. En een Franse vrouw kreeg in het vliegtuig onderweg naar huis klachten. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt met 10 tot 13 graden een stuk frisser dan de afgelopen dagen. Vanavond is er op de Waddeneilanden kans op zware windstoten. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De N62 van Borselen naar Terneuzen is dicht bij de Westerschelde-tunnel. Dat komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Jan van Dommelen.

Luisteraars van harte welkom. Horizon, het werk met Van Dommelen achter de knopjes. Welkom. Het is 9:05 op deze 11e mei van het jaar 2026. Ja, en wat het weer betreft is allemaal een beetje minder. Het is een beetje frisser geworden dan dat we gewend zijn van de afgelopen dagen. Maar ja, het is niet anders. En er komt een drukke week aan. Aankomende donderdag weer Hemelvaartsdag. En dan gaan we richting Pinksterweekend. En oh, een keur van activiteiten waar we de komende dagen wel even stil blijven staan. Wij blijven staan. Zo moet ik het zeggen, ja. Verder is de groetjes aan de mensen van de werkschuur uit Duizel. Die zijn er weer bij. Heel leuk. En Marcel de Groot, die blijft maar kijken. Ja.

Ja, daar hadden we een quiz van kunnen maken, dit, hè. Want 9 van de 10 mensen zeggen dan... Hé, hey, die ken ik, Smokey Robinson en the Miracles. Nee, maar dat is niet. Dit waren de Isley Brothers. And this old heart of mine. En Motown sound van de bovenste plank. En daarvoor hadden we Marcel de Groot met Mag ik naar je kijken. En Marcel is dan weer de zoon van Boudewijn de Groot. Hè? Ja. Nou, het was met voetbalweekendje weer wel. Hè? Betaald voetbal. Jongen, jongen, we hebben toch allemaal aparte dingetjes gezien. En vreemde uitslagen. Maar ja, oké, okay, de hot erbij. Dan werd de wedstrijd de NAC Heerenveen werd gistermiddag afgelast in verband met vuurwerk en zo. Allemaal niet zo leuke dingen. En de resterende speeltijd wordt vanmiddag om 2:30... Is de aftrap niet in Breda, maar in Heerenveen. Want de reglementen zeggen van de KNVB... als de veiligheid niet altijd gegarandeerd kan worden door de thuisspelende ploeg... dan mag het naar de tegenstander. Dus vanmiddag om 2:30, resterende speeltijd NAC Heerenveen... vanuit het Abel Enstra Stadion in Heerenveen.

mooi, hè? 1959. Wat een tijd. Uit de jukebox. Frankie Avalon. En het heette allemaal Venus hier bij Horizon op Werk. Tot aan 12 uur dit programma. En daarvoor hadden wij Ace of Base met The Sign. Komende donderdag, dus hemelvaarsdag, dan is er een keur van braderieën. Onder andere Biel Schoot heeft een prachtige braderie. Heel altijd heel gezellig met muziek en hele vele kraampjes. En dat geldt ook voor Valkenswaard. Er is het hemelse sferen. Ook op hemelvaarsdag komende donderdag ook veel kraampjes. En dan kun je wat dingen verrassend tegenkomen. Dat je denkt van, hé, dat wil ik aanschaffen, leuk. En ook daar is muziek, heel veel live muziek. En voor een hapje en een drankje wordt natuurlijk altijd gezorgd. Nou, heel dan. En wat het weer betreft, ja, het is niet anders. We zitten dan rond de graad of 14, 15. Maar af en toe kans op een buikje. Maar niettemin laten wij ons daar niet door verstoren.

Helalala, Safari Duo. Sorry, Safari Duo moet ik zeggen. Nee, dat is nog iets anders. Daarvoor hadden wij Snap met The First and Last Eternity. Ik heb een leuk bericht hier voor komende woensdag. Want Concerti Fetti die viert komende woensdag 13 mei... het 25-jarig jubileum in Eindhoven... met een feestelijke avond vol muziek en bekende artiesten. En de jubileumeditie vindt plaats dus komende woensdag... in het Indoor Sportcentrum in Eindhoven. En de deuren openen om 6:30 in de avond... en het voorprogramma start om 6:30. Het evenement is speciaal gericht op mensen met een verstandelijke of fysieke beperking, hun begeleiders en iedereen die zich betrokken voelt. Nou, 25e editie, dat is niet mis. Onder andere gaan er optreden Django Wagner, Mart Hoogkamer, Robert van Hemert, Ferry de Lits, Danny Smorenburg, de Alpenzusjes en Jan Biggel. Nou, de presentatie van de avond is in handen van Mike Weerts en belooft er een hele gezellige, mooie avond te gaan worden. Het evenement is 25 jaar muziek, plezier en verbinding. En de bezoekers worden als VIP-gasten ontvangen. Leuk, met een feestelijke aankomst en extra verrassingen. En het podium staat centraal in de zaal, waardoor artiesten voor iedereen goed zichtbaar zijn. Dus komende woensdag Concerti Fetti in het Indoorcentrum in Eindhoven.

0: Ja. Vergeten plaatje, hè? 73, 74 gingen we terug in de tijd. We waren going back in time met de Fools, de jongens. En daarvoor gingen we wederom ook terug in de tijd, maar dan met Yves Berendsen. Ja, ook nog eens draait. Horizon at Work, altijd soms vol verrassingen. En de Fools, dat was daar een voorbeeld van. We gaan nu snel naar de agendaberichten.
1: Ja. Horizon, agenda.
2: Komende woensdag kunnen kinderen van 6 tot 12 jaar hun eigen raceauto ontwerpen en bouwen tijdens een workshop in de bibliotheek van Valkenswaard. De activiteit wordt georganiseerd door de Little Engineers Academy en laat deelnemers op speelse manier kennis maken met techniek en creativiteit. Onder begeleiding van een docent leren kinderen eerst de basis van voertuigprincipes, zoals snelheid, balans en aerodynamica. En daarna gaan ze zelf aan de slag met het ontwerpen en bouwen van hun eigen raceauto. Het einde van de workshop mogen de kinderen hun zelfgemaakte auto mee naar huis nemen. Woensdag van 3 tot 4 uur in de bibliotheek van Valkenswaard, geschikt voor kinderen van 6 tot 12 jaar. En aanmelden kan via bibliotheektekempen.nl. Concert Yvetti viert op woensdag 13 mei het 25-jarig jubileum met een feestelijke editie. Het evenement richt zich op mensen met een verstandelijke of fysieke beperking, hun begeleiders en iedereen die zich betrokken voelt. Tijdens de jubileumeditie worden bezoekers als VIP-gasten ontvangen met een feestelijke aankomst en extra verrassingen. Op het podium staan bekende Nederlandse artiesten, waaronder Django Wagner, Mart Hoogkamer, Robert van Hemert, Ferry de Lits, Danny Smorenberg, de Alpenzusjes en Jan Biggel. Presentatie is in handen van Mike Weerts. Het evenement draait al ruim 25 jaar op de inzet van ruim 125 vrijwilligers en steun van meer dan 50 vaste partners en sponsors. Dankzij deze samenwerking blijft Concerto Fetti toegankelijk en overzichtelijk, met veel ruimte voor persoonlijk contact tussen artiesten en bezoekers. Deze jubileumavond vindt plaats op 13 mei in het Indoor Sportcentrum in Eindhoven. Kaartjes kosten €15 en zijn verkrijgbaar via de website en voorverkoopadressen. Meer info vind je onder www.concertifetti.nl. Om inwoners meer te laten ontdekken over het zuidelijk buitengebied van Valkenswaard organiseert het gebiedsteam Buitengebied Zuid Valkenswaard woensdag 20 mei een wandeling door het plateau. Tijdens de wandeling van ongeveer 4 kilometer vertellen natuurbeheerders en medewerkers van de provincie Noord-Brabant over de ontwikkelingen in het gebied. Ook wordt stilgestaan bij de bijzondere natuurwaarden van het plateau en is er tijdens de wandeling volop gelegenheid om vragen te stellen. De wandeling duurt ongeveer 2,5 uur en na afloop kunnen deelnemers nog even napraten. De activiteit volgt op de inloopbijeenkomst van Grenscorridor, die eerder dit voorjaar werd gehouden in dorpshuis Den Teut in Borkel en Schaft. Daar bleek veel belangstelling voor de toekomst van de natuur en landschap in het gebied. Woensdag 20 mei van 3 tot 6 uur in natuurgebied De Plateau. Deelname is gratis en aanmelden kan tot 13 mei bij Claudia Rieswijk @grenscorridor.nl of telefonisch via 06 43 52 45 51. En tot zover weer de Horizon Agenda. Deze en alle andere berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda.
3: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
4: Dit is Horizon.
5: Jan van Dommelen.

0: Substitute, The Who.
1: Who?
0: The Who. Ah, who else? Yes, The Who. Geschreven door Pete Townsend en gezongen door Roger Daltrey, onder andere. En dat waren ze dus met Substitute. En we bedanken Hans van den Broek voor de productie en Hans van Groezen wederom voor de presentatie van de agendaberichten.

Origineel uit 1972, met een hele jonge Michael Jackson. Het verhaal over Ben, de rat, dat is eigenlijk uit de film. Hè? En hij maakt er een groot hit van. Dit nummer is trouwens ook opgenomen in de bioscoopfilm over Michael Jackson, met een hoofdrol Jafar Jackson. En het schijnt een prachtige opname te zijn. Ik heb dat niet gezien, maar er zijn mensen die daar in bioscoop zijn geweest. En nou, voor de fans is gewoon een prachtige film. Mooi om mee te maken. Nou, dat was hij dus. En daarvoor trouwens hadden we Katrina and the Waves en Sun Street. Hier is een opname van Mr. Mister en het heet Broken Wings.

0: grote doorbraakhit voor de band Mr. Mr. en een Broken Wings. Broken Wings. En zodra hebben we de Lionel Richie nog voor je. Met Dancing on the Ceiling. En dan gaan we voorzichtig op weg naar de commercials. En het nieuws van 11 uur. Op deze 11 mei is jaar 2026.
1: Aan de band.
0: Ja, ja.
1: Of op de bouw. Horizon Network staat aan. De hits die je kent tijdens je werk. Radio
0: Horizon. Ja, we starten die jingle er vroeg in, joh. Ja. Je linkerhand ging sneller dan de rechterhand natuurlijk. Dat heb je ooit op maandag gezegd. Tot zo dadelijk.

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
2: Weg ermee!
1: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
0: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Het is weer tijd voor jouw jaarlijks Amazing Feest. Kom op zaterdag 23 mei naar het altijd gezellige van Best Park in Valkenswaard. Zing, feest en dans mee op de tofste hits van vroeger en nu. Met eerst Amazing High School en daarna Amazing Lekker Buiten. Wordt dit zeker weer amazing. Dus bestel snel je tickets op amazingvalkenswaard.nl. En laat jouw prachtige stem ook horen op 23 mei aanstaande. Kijk voor info en tickets op amazingvalkenswaard.nl.
2: Ziet u scheuren, een lekkage of loslatende kit? Wacht niet tot kleine problemen, tot grote schades leiden. En kies voor de zekerheid en het vakmanschap van OZ-Kit. Wij kitten uw badkamer, keuken en nog veel meer. We werken met de beste schimmelwerende materialen en staan voor kwaliteit, service en duurzaamheid. Daarom krijgt u bij OZ-Kit altijd 100% tevredenheidsgarantie.
3: Met OZ-Kit weet je dat het goed zit.
2: OZ-Kit. Voor al uw kit- en sanitair voegwerken. Check ozkit.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+.
4: En overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 11 uur.
5: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het onderzoek naar de vermiste Tanja Groen wordt na 33 jaar afgesloten. Nieuw onderzoek heeft niets opgeleverd, zeggen politie en justitie. Tanja Groen, van 18, verdween in september 1993 na een studentenfeestje in Maastricht. Elk aannemelijk scenario is volgens de politie nagelopen. Zo werd op een begraafplaats in Maastricht een graf geopend en werd een stuk heide afgegraven. Vorig jaar onderzocht een cold case team informatie van een gedetineerde, maar ook dat leverde niets op. Maar als er een gouden tip komt, wordt het onderzoek naar Tanja Groen wel weer heropend. Israël wil Palestijnen die worden verdacht van betrokkenheid bij de Hamas-aanval van 7 oktober 2023 berechten op een speciaal militair tribunaal. De ongeveer 300 Palestijnen kunnen onder meer worden aangeklaagd voor genocide, schrijft de Times of Israel. Het tribunaal kan de doodstraf uitspreken. Het voorstel wordt waarschijnlijk vandaag nog voorgelegd aan het parlement. Daar is een ruime meerderheid voor het tribunaal. In Amsterdam is vanochtend het verbod op fatbikes in het Vondelpark ingegaan. De komende 2 weken krijgen overtreders nog een waarschuwing, maar daarna riskeren bestuurders van fatbikes met trapondersteuning en banden breder dan 7 centimeter een boete. Als het verbod in het Vondelpark succesvol blijkt, wil het stadsbestuur kijken of het verbod ook op andere plekken in Amsterdam kan worden ingevoerd. Bij een pand in Den Bosch waar de gemeente asielzoekers wil opvangen is dit weekend een explosie geweest. De politie vond resten van vuurwerk. Een raam werd beschadigd. Tegen de komst van asielzoekers in Den Bosch is al vaker geprotesteerd, onder meer door een blokkade van de A59. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt vanmiddag 10 tot 13 graden en dat is een stuk frisser dan de afgelopen dagen. In de avond kunnen op de Waddeneilanden zware windstoten voorkomen. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De N62, Borselen richting Terneuzen, is dicht bij de Westerschelde-tunnel. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Radio Horizon.
0: Jan van Dommelen.

Luisteraars, wederom van harte welkom. Horizon uit werk, 4 minuten over 11 uur op deze maandag de 11e mei, het jaar 2026. Openen we het werkje, met opnaam van Sam en Dave en het heette Soulman. Ik heb de heren ooit live gezien bij het Eurostrand destijds. Ja, dat was een hele benevenis. Nou, de moeite waard. Tot aan 12 uur dus, tot aan de boterhammen en de koffie, deze muziek en informatie voor je. Ja, nou oké. Okay. Oh, die, ja. Dat is even zoeken, mijn lijstje. Man. We gaan door met de jongens van Hot Chocolate. In een remix van meneer Ben Liebrand.

Ja, voor sommigen is het geld een beetje Manic Monday. En daarom de Bengals voor je gedraaid. Was een grote hit. En daarvoor hadden we Hot Chocolate. Twee hits door elkaar. Everyone's a Winner en Sexy Thing. Door elkaar gemixt door de meester himself, Mr. Ben Liebrand. Die deed dat altijd heel mooi. Zo het begin, midden jaren 80. Beroemd geworden, hè? Jazeker. Een van de eerste die dat heel keurig deed. Het is bijna 11:15 met UB40. En het heet allemaal het plaatje Rat in My Kitchen.

0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Dit is Radio Horizon.

Ja, 1963 met de Beatles. En Misery en Volgens Insiders. Was het nummer ook bedoeld voor Leslie Gore, de zangeres, maar die heeft het eigenlijk nooit opgenomen. Er is een stokje voor gestoken. Maar dit waren dan de Beatles zelf met Misery 63 alweer. En daarvoor hadden wij UB40, Rat in My Kitchen. En we gaan gezellig door met Paul Garrick en het heet Don't Shed a Tear.

was 1969, de doorbraak voor de George Baker Selection. Meteen de eerste dikke, vette hit. Deze Little Greenback. Geschreven door Hans Bouwens. Ja, dit ook. Ja, dit ook. Horizon at Work hebben we straks de agenda nog voor je natuurlijk. Maar eerst nog muziek van Mel en Kim en Genesis.

0: Uit de gouden dagen van Phil Collins en de band Genesis. Prachtig nog steeds, Throwing It All Away. En het is heel vreemd om te zien dat sommige artiesten in één keer heel erg oud worden. En dan van, ja, om te kijken. En er zijn er bij, die zijn er oud, maar die proberen een beetje tegen te houden. Die zijn er ook natuurlijk, ja. Oké, okay, nou, tot zover daarover. Dus nu de agendaberichten. Horizon
1: Agenda. Het centrum van Budelschoot staat donderdag 14 mei... weer in het teken van gezelligheid, muziek en ontmoeting... tijdens de jaarlijkse braderie Budelschoot. Vanaf 12 uur start het middagprogramma met een uitgebreide braderie. Bezoekers kunnen langs tal van kramen struinen met een mix van lokale ondernemers, hobbyisten en verenigingen. Ook voor kinderen is er volop vermaak, onder andere met springkussens en diverse attracties. Op het Vogelsplein zorgen DJ Nori, T-Force en Unity Dance voor een gezellige sfeer tijdens de middag. In de avond wordt het feest voortgezet op het Vogelsplein met live optredens van Starflavor, een tribute aan André Hazes, Sonic Speed en DJ Seam. Dat programma loopt door tot 12:30. Donderdag 14 mei, Hemelvaartsdag, vanaf 12 uur in het centrum van Budelschoot op het Vogelsplein. De toegang is gratis. Lees meer op braderiebudelschoot.nl. De foyer van het Perron verandert vrijdag 15 mei opnieuw in een sfeervol muziekcafé met de coverband Funset. Funset is een vierkoppige band met veel muzikale ervaring. Met een breed repertoire brengen ze herkenbare nummers van de Rolling Stones tot Fleetwood Mac en van Cliff Richard tot Bad Company. De muziek is gevarieerd, dansbaar en geschikt voor een breed publiek. Daarmee belooft het opnieuw een gezellige muzikale avond te worden in het Perron. Vrijdag 15 mei vanaf 8:30. De toegang is gratis. ZLTO, afdeling Grote Heide, houdt donderdag de jaarlijkse fietstocht en open dag voor boeren, burgers en buitenlui. Deelnemers kunnen kennis maken met natuur- en agrarische bedrijven in het buitengebied. De route voert dit jaar grotendeels door de gemeente Heezeleende. Onderweg kunnen deelnemers onder meer een melkbedrijf, loonbedrijf, een aspergeteler en een paardenrusthuis bezoeken. De fietstocht is ongeveer 30 kilometer lang en op iedere locatie worden hapjes en drankjes aangeboden. Deze zijn inbegrepen bij de inschrijfkosten. Er is één startpunt bij familie Vermeer aan het Heiken 24 in Heezen. Deelname kost €12,50 per persoon. Kinderen tot 12 jaar betalen €7,50. En de routebeschrijving wordt na betaling uitgereikt. Deelnemers kunnen starten tussen 11 en 1 uur. Bij het Heiken 42 in Heezen. Aanmelden kan via de Facebookpagina ZLTO Grote Heide. Tot zover de Horizon Agenda. Deze en andere berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda.
2: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
3: Dit is Horizon.
4: Jan van Dommelen.

The King, Elvis Presley en Suspicious Minds. En daarvoor hadden wij de agendaberichten, een productie van Hans van den Broek en de presentatie van Hans van Groezen. Ook op deze maandag de 11e mei. Wederom dank, heren.

Hamilton die schalde weer uit de jukebox met deze Comme j'ai toujours envie de mer. Oh, de gouden jaren 60 uit Frankrijk. Echt zo'n wijnliedje. Hè? Als je daar ergens een klein caféke zet en komt dit uit de jukebox, dan deint iedereen wel eens een beetje mee natuurlijk. Ja, dat was niet zo moeilijk. En daarvoor hadden we Starship met Nothing's Gonna Stop Us Now. En dan, het is pas maandag. Hè? Oh.

Angel of Harlem. Het geluid van U2. En daarvoor hadden wij Chris Cross Amsterdam, wat er allemaal mee te maken had, weet ik niet. En Frans Bauer en Jan Smit. En hun grote hit, zij horen bij mij. We hebben nog tijd voor de Barbecue Band. De BB&Q Band staat het. En dan gaan we op weg richting commercials en de nieuws van 12 uur. Na 12 uur de muziek van De Smaak van Smaak. Dan gaan we de middag in met Peter van Echt. En ik wens je heel veel plezier erbij. Fijne maandag toch, ondanks het iets frissere weer dan dat we gewend zijn de afgelopen dagen. Maar ja, met alle troost, we gaan toch richting Hemelvaartsdag, hè, donderdag. Fijne dag nog en tot morgen 10 uur dag. Hoi!

0: Agenda vol? Check. Mailbox vol? Check. Hoofd vol? Check.
1: En je accu?
0: Die is leeg.
2: Teams en individuen lopen vaak op hun tenen. Bij Vitality geloven we dat vitale mensen het verschil maken. Ze zijn de motor voor succes. Met coaching, training en teamontwikkeling brengen we energie, verbinding en werkplezier terug op de werkvloer.
0: Vitality. Vitaliteit die je ervaart.
2: Ontdek meer op vitality.nl. Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
4: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
5: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495-494-434.
6: Dit is Radio Horizon.
7: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
6: DAB+
7: en overal online.
6: Radio Horizon nieuws. 12 uur.
8: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Tankstations profiteren niet van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt, die de markt extra in de gaten houdt om te zien wie aan de oorlog verdient. Tankstations verdienen niets extra's omdat zij de hogere inkoopprijs van diesel en benzine meteen doorberekenen aan de consument. Oliebedrijven maken juist wel meer winst door de gestegen olieprijzen. Vorige week werd bekend dat Shell het eerste kwartaal bijna 5 miljard euro winst had, flink meer dan een jaar eerder. De plannen voor ingrepen in de sociale zekerheid moeten binnen 2 weken van tafel, anders komen er landelijke acties, dreigen de vakbonden FNV, CNV en VCP. Het kabinet wil bezuinigen op de WW en de WIA en wil de AOW-leeftijd verder verhogen. Volgens de bonden legt het kabinet eenzijdig de rekening bij werkenden, gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden. Na 33 jaar sluit het onderzoek naar de vermiste Tanja Groen. De studenten kwam in 1993 na een feest in Maastricht niet meer thuis en sindsdien zijn verschillende grote onderzoeken geweest. Afgelopen maanden bleek dat een Belgische gevangene mogelijk wist wat er met Tanja Groen was gebeurd. De politie zegt nu dat dat niet klopt en dat er geen aanleiding is om opnieuw te gaan zoeken naar de studenten. Een verdwenen schilderij uit de collectie van de kunsthandelaar Goudstikke is opgedoken bij nazaten van de Nederlandse SS'er Seyfarth. Het gaat om een schilderij van Toon Kelder dat tijdens de oorlog was geroofd van Joodse eigenaren. De zaak kwam aan het licht omdat een man ontdekte dat hij familie is van Seyfarth, die na de oorlog zijn naam veranderde. Hij ontdekte het schilderij in de gang bij de kleindochter van de SS-generaal. Zij wist dat het roofkunst was. Het weer vanuit het noorden buien, ook af en toe zon, en bij een stevige noordwestenwind is het 10 tot 13 graden. Vanavond meer buien en morgen vooral 's middags regen en dan wordt het een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
6: Radio Horizon Verkeersupdate.
9: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Dit is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Ziet u scheuren, een lekkage of loslatende kit? Wacht niet tot kleine problemen, tot grote schades leiden. En kies voor de zekerheid en het vakmanschap van OZ-Kit. Wij kitten uw badkamer, keuken en nog veel meer. We werken met de beste schimmelwerende materialen en staan voor kwaliteit, service en duurzaamheid. Daarom krijgt u bij OZ-Kit altijd 100% tevredenheidsgarantie.
2: Met OZ-Kit weet je dat het goed zit.
1: OZ-Kit. Voor al uw kit- en sanitair voegwerken. Check ozkit.nl.
3: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee! Weg ermee!
4: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
5: Waar is dat feestje? In Valkenswaard is dat feestje. Want op zondag 24 mei, eerste Pinksterdag, ga je helemaal uit je dak in het Van Bestpark. Met de gezelligste Nederlandstalige muziek en de beste partybands. Met live optredens van Lars Brands, Arjan Oostrom, Jumbo, Chris Bauer en de partybands Fons en Die van Ons, Q-Not en Fragment. Kortom, zondag 24 mei wordt het één groot feest. Kijk voor info en tickets op amazingvalkenswaard.nl.
6: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
7: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
2: DAB+.
3: En overal online.
2: Radio Horizon Nieuws. 1 uur.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Britse premier Starmer heeft in zijn eerste toespraak na de lokale verkiezingen de verantwoordelijkheid genomen voor het slechte resultaat van zijn Labour-partij. Het deed pijn en dat moet het ook doen, zei hij. In de speech zette Starmer zich neer als verdediger van de werkende Britten. En hij haalde hard uit naar partijleider Farage van Reform UK, die bij de verkiezingen een enorme winst behaalde. Starmer noemde Farage een oplichter en een opportunist. Ook herhaalde hij dat hij niet opstapt als premier. Europese leiders willen niet dat de Duitse oud-bondskanselier Schröder onderhandelaar wordt namens de EU over vrede tussen Oekraïne en Rusland. De Russische president Poetin zei zaterdag dat het conflict het einde nadert en dat hij Schröder de aangewezen persoon vindt om namens Europa te onderhandelen over nieuwe veiligheidsafspraken. EU-buitenlandschef Kallas zegt dat de pro-Russische Schröder als bemiddelaar geen goed idee is. Ook Oekraïne en Duitsland zijn tegen dit idee. Voor het opknappen van de haven van Terschelling is een oplossing gevonden. De helft van de kosten wordt betaald door het Rijk, de andere helft door gemeenten, de provincies Friesland en andere geldschieters. De Willem-Barendskade bij de veerboot is ernstig aan het verzakken. Dat levert grote risico's op voor de veiligheid, de bereikbaarheid en de bevoorrading van het eiland. Opknappen kost tientallen miljoenen euro's. Het onderzoek naar de vermiste Tanja Groen wordt na 33 jaar afgesloten. Nieuw onderzoek heeft niets opgeleverd, zeggen politie en justitie. Tanja Groen van 18 verdween in september 1993 na een studentenfeestje in Maastricht. Elk aannemelijk scenario is volgens de politie nagelopen. Zo werd op een begraafplaats in Maastricht een graf geopend en werd een stuk heide afgegraven. Vorig jaar onderzocht een cold case team informatie van een gedetineerde, maar ook dat leverde niets op. Het weer vanuit het noorden buien, ook af en toe zon, en bij een stevige noordwestenwind is het 10 tot 13 graden. Vanavond meer buien en morgen vooral 's middags regen bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A58 van Breda naar Eindhoven. Tussen knooppunt De Baars en Oorschot 9 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je

0: woensdag kunnen kinderen van 6 tot 12 jaar hun eigen raceauto ontwerpen en bouwen tijdens een workshop in de bibliotheek van Valkenswaard. De activiteit wordt georganiseerd door de Little Engineers Academy en laat deelnemers op speelse manier kennis maken met techniek en creativiteit. Onder begeleiding van een docent leren kinderen eerst de basis van voertuigprincipes, zoals snelheid, balans en aerodynamica. En daarna gaan ze zelf aan de slag met het ontwerpen en bouwen van hun eigen raceauto. Het einde van de workshop mogen de kinderen hun zelfgemaakte auto mee naar huis nemen. Woensdag van 3 tot 4 uur in de bibliotheek van Valkenswaard, geschikt voor kinderen van 6 tot 12 jaar. En aanmelden kan via bibliotheektekempen.nl. Concert Ivetti viert op woensdag 13 mei het 25-jarig jubileum met een feestelijke editie. Het evenement richt zich op mensen met een verstandelijke of fysieke beperking, hun begeleiders en iedereen die zich betrokken voelt. Tijdens de jubileumeditie worden bezoekers als VIP-gasten ontvangen met een feestelijke aankomst en extra verrassingen. Op het podium staan bekende Nederlandse artiesten, waaronder Django Wagner, Mart Hoogkamer, Robert van Hemert, Ferry de Lits, Danny Smorenberg, de Alpenzusjes en Jan Biggel. Presentatie is in handen van Mike Weerts. Het evenement draait al ruim 25 jaar op de inzet van ruim 125 vrijwilligers en steun van meer dan 50 vaste partners en sponsors. Dankzij deze samenwerking blijft Concerto Fetti toegankelijk en overzichtelijk, met veel ruimte voor persoonlijk contact tussen artiesten en bezoekers. Deze jubileumavond vindt plaats op 13 mei in het Indoor Sportcentrum in Eindhoven. Kaartjes kosten €15 en zijn verkrijgbaar via de website en voorverkoopadressen. Meer info vind je onder www.concertifetti.nl. Om inwoners meer te laten ontdekken over het zuidelijk buitengebied van Valkenswaard organiseert het gebiedsteam Buitengebied Zuid Valkenswaard woensdag 20 mei een wandeling door het plateau. Tijdens de wandeling van ongeveer 4 kilometer vertellen natuurbeheerders en medewerkers van de provincie Noord-Brabant over de ontwikkelingen in het gebied. Ook wordt stilgestaan bij de bijzondere natuurwaarden van het plateau en is er tijdens de wandeling volop gelegenheid om vragen te stellen. De wandeling duurt ongeveer 2,5 uur en na afloop kunnen deelnemers nog even napraten. De activiteit volgt op de inloopbijeenkomst van Grenscorridor die eerder dit voorjaar werd gehouden in Dorpshuis Den Teut in Borkel en Schaft. Daar bleek veel belangstelling voor de toekomst van de natuur en landschap in het gebied. Woensdag 20 mei van 3 tot 6 uur in natuurgebied De Plateau. Deelname is gratis en aanmelden kan tot 13 mei bij Claudia Rieswijk @grenscorridor.nl of telefonisch via 06 43 52 45 51. En tot zover weer de Horizon Agenda. Deze en alle andere berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent. Het is weer tijd voor jouw jaarlijks Amazing Feest. Kom op zaterdag 23 mei naar het altijd gezellige Van Best Park in Valkenswaard. Zing, feest en dans mee op de tofste hits van vroeger en nu. Met eerst Amazing High School en daarna Amazing Lekker Buiten. Wordt dit zeker weer amazing. Dus bestel snel je tickets op amazingvalkenswaard.nl. En laat jouw prachtige stem ook horen op 23 mei aanstaande. Kijk voor info en tickets op amazingvalkenswaard.nl.
1: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
2: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
3: Weg ermee!
4: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u.
5: Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
6: Oh, weer een volle dag. Overleg, lessen, mail en vanavond nog voorbereiden.
7: Hoe en wanneer laat jij jezelf eigenlijk op?
6: Ja, goede vraag.
8: Teams en individuen lopen vaak op hun tenen. Bij Vitality geloven we dat vitale mensen het verschil maken. Ze zijn de motor voor succes. Met coaching, training en teamontwikkeling brengen we energie, verbinding en werkplezier terug op de werkvloer.
6: Vitality. Vitaliteit die je ervaart.
8: Ontdek meer op vitality.nl.
9: Even wat ruimte nodig? Storage World by Heze heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
0: Dit is Radio Horizon.
10: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
10: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 2 uur.
11: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Op de tweede repatriëringsvlucht van Tenerife naar Eindhoven zitten zo'n 20 bemanningsleden van het cruiseschip Hondius. Rond 5 uur lokale tijd zal het vliegtuig naar Nederland gaan. Gisteren was de eerste vlucht met 8 Nederlandse opvarenden aan boord. Het cruiseschip vertrekt ook vanavond. Over ongeveer 5 dagen zal de Hondius dan aankomen in Rotterdam. De kapitein bedankt in een videoboodschap de bemanning en de passagiers. Hij zegt dat de afgelopen weken ontzettend uitdagend waren. Een maand geleden brak op de Hondius het Hanta-virus uit. 3 mensen zijn eraan overleden. Een KLM-vlucht van het Spaanse Malaga naar Schiphol is zaterdagavond uren vertraagd na een bommelding. Iemand aan boord bleek Allahu Akbar, er is een bom aan boord, als wifi-naam gekozen te hebben. Dat bevestigt KLM aan regionale omroep NH. De luchtvaartmaatschappij schakelde direct de Spaanse autoriteiten in. Daarop werd het toestel ontruimd en volledig gecontroleerd. Uiteindelijk werd niets verdachts gevonden. Wie de wifi-naam had gekozen is niet bekend en ook is onduidelijk of diegene kan worden vervolgd. In de Filipijnen heeft het Lagerhuis met grote meerderheid gestemd voor afzetting van vicepresident Sara Duterte. Ze wordt verdacht van misbruik van staatsgelden en ze dreigt de president Marcos te laten vermoorden. In het parlement zitten vooral bondgenoten van de president. Vorig jaar werd Duterte door het Lagerhuis in staat van beschuldiging gesteld, maar het Hoge Rechtshof besloot dat ze niet zou worden berecht. Sara Duterte is de dochter van oud-president Rodrigo Duterte. In zijn eerste toespraak na de verkiezingsnederlaag van zijn partij Labour heeft de Britse premier Starmer verantwoordelijkheid genomen voor het verlies. De positie van Starmer hing verschillende keren aan de zijden draad, maar hij herhaalde nog eens dat hij niet opstapt. En hij haalde fel uit naar partijleider Nigel Farage van Reform UK. Het weer vanuit het noorden buien, ook af en toe zon, en bij een stevige noordwestenwind is het 10 tot 13 graden. Vanavond meer buien en morgen vooral 's middags regen bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: Van echt.
12: Inwoners van Heze en Leende kunnen nog tot en met 15 mei meedoen aan de actie waarbij gratis regentonnen worden verloot.

1 ton om regenwater opnieuw te gebruiken. Voor bijvoorbeeld het besproeien van je planten en ook wordt het riool minder belast tijdens hevige regenbuien. Je kunt je aanmelden via de website van de gemeente Heezeleende om uiteindelijk nog in aanmerking te kunnen komen voor een gratis regenton. Het kan nog tot en met 15 mei. Hadden wij Cliff Richard en Wired for Sound. En wie weet wordt het jouw lucky day. Nu we het toch over lucky day hebben. Dit is Milo uit België.

weekend is weer voorbij gevlogen. Ik hoop dat je wel een beetje fijn terug kunt kijken op de afgelopen dagen. Maandag 11 mei, een bijzonder goedemiddag. Welkom bij dit nieuwe tussenuur. En normaal is maandag natuurlijk best wel ooit een vervelende dag. Maar als we nou vooruitkijken naar de komende week, dan is er toch voor heel veel mensen heel weinig aan de hand. Want er wordt maar gewerkt tot en met aanstaande woensdag, donderdag hemelvaart. En vrijdag wordt dan wel vaak gebruikt, ook als overbruggingsdag. Dus we gaan een korte werkweek tegemoet. Dat is ook wel weer leuk. Tijdens wedstrijden van het Nederlands elftal op het WK 2026 mag de horeca in Kranendonk langer open blijven. De burgemeester van Kessel heeft daarvoor een collectieve ontheffing verleend op de reguliere openingstijden. Er gelden wel een aantal voorwaarden. Het terras blijft gesloten tijdens de ontheffing. Er is een maximale geluidsnorm van kracht, dus je mag niet al te hard juichen, denk ik. En uiterlijk 30 minuten na afloop van de wedstrijd moet de zaak echt dicht voor het publiek. Ja, het WK 2026 wordt gehouden in de Verenigde Staten, Canada en ook Mexico. En door dat tijdverschil kunnen wedstrijden van Oranje soms vroeg of soms juist laat vallen. Nou, in ieder geval leuk dat er mee wordt gedacht daarover. Dit is muziek van Roxy Music en Love is the Drug.

loop is uit de popmuziek. En die hebben wij te danken aan Roxy Music met deze Love is the Drug uit 1976. Het is 15 over 2 geweest alweer op deze maandag. Gaan we naar de hitparade van dit moment in dit tussenuur. We gaan luisteren naar de nieuwe van Sienna Spiro. Dit is Material Lover.

Rijscholen waarschuwen voor verdwijnen examens en oefenlocaties in onze regio. Opbrengst Goede Doelenweek, hezen Lene bekend. En volgende stap voor een nieuwe stroomkabel tussen Eindhoven en Haan.

naïef, maar ik was toch eigenlijk niet van plan om over jou te gaan dromen vannacht, als je niet erg vindt. Oh, bijna 3:05 geworden op deze maandag. Binnenkort dan gaan we een avond besteden aan de liedjes van Motown hier op Radio Horizon. De datum die we daarvoor in gedachten hebben, die wordt ruim van tevoren bekendgemaakt. En Motown is natuurlijk een platenlabel, werd opgericht door Berry Gordy. En de eerste grote hit die daarop uit werd gebracht was van Barrett Strong, Money That's What I Want, in 1959. De allereerste Motown hit die in de Billboard Hot 100 terechtkwam was van The Marvelettes met Please Mr. Postman. Maar de eerste miljoenenverkoper kwam in 1960 van The Miracles.

0: werd het ook wel genoemd. Wat heerlijk om naar te luisteren. Dan hadden wij Smokey Robinson en The Miracles en Jordan Chaperone.
1: Nieuws uit Zuidoost-Brabant. Kranendonk.
2: De SRKW, de samenwerkende rijscholenkring Weert, luidt de noodklok over de toekomst van rijopleidingen en examens in de regio. In een brandbrief aan de gemeente Weert, Kranendonk en Heezeleende waarschuwen rijscholen voor het verdwijnen van CBR-functies in Weert en het gebrek aan veilige oefenlocaties voor motorrijlessen. Ook inwoners van Kranendonk doen hun praktijkexamens in Weert. Nu dreigt de examenlocatie te verdwijnen. Het CBR onderzoekt het samenvoegen van examenlocaties, waardoor kandidaten mogelijk straks naar Eindhoven of Roermond moeten reizen. Dat zou volgens de rijscholen leiden tot hogere kosten, langere lessen en extra reistijd. Ook voor motorrijlessen zijn de problemen groot. Geschikte oefenterreinen in onze regio zijn de afgelopen jaren verdwenen. Onder andere door het afsluiten van het Kerkplein en Budeldorpplein zijn rijscholen nu aangewezen voor de motoropleiding op een vrachtwagenparkeerplaats tussen manoeuvrerende vrachtwagens. De rijscholen vragen de betrokken gemeente om snel bestuurlijk overleg en aandacht voor het maatschappelijk belang van goede rijopleidingen in onze regio.
1: Heezeleende.
2: Tijdens de Goede Doelenweek 2026 is in april opnieuw gecollecteerd in Heezen en Leende. En inmiddels zijn alle giften verwerkt en verdeeld onder de deelnemende goede doelen. De organisaties laten weten dat de opbrengst in Leende uitkomt op €32.718,38. En in Heezen werd €55.285,02 ingezameld. Daarmee hebben inwoners van Heezen en Leende samen ruim €88.000 geschonken aan de deelnemende goede doelen. Op de website van de Goede Doelenweek Heezen-Leende is per goed doel te bekijken wat de opbrengst is geweest. Via het menu op de website zijn ook de resultaten van de collecte in Heezen en Leende afzonderlijk terug te vinden. De organisatie bedankt namens alle deelnemende goede doelen alle gullegevers voor hun bijdrage en wil ook volgend jaar weer een Goede Doelenweek organiseren. Daarvoor is de organisatie nog wel op zoek naar nieuwe collectanten.
1: De regio.
2: De provincie Noord-Brabant heeft een belangrijke volgende stap gezet in het onderzoek naar een nieuwe ondergrondse stroomkabel tussen Eindhoven-Zuid en Hapert. Deze kabel moet in de toekomst helpen om het elektriciteitsnet sterker en betrouwbaarder te maken. Het zoekgebied van de provincie voor deze kabelverbinding raakte het grondgebied van de gemeente Valkenswaard. De 5 mogelijke routes voor de kabel lopen op dit moment niet door de gemeente zelf. Eerder dit jaar konden inwoners en organisaties reageren op de plannen van de provincie. In totaal kwamen er 12 reacties binnen. Mensen maakten daarbij vooral opmerkingen over zorgen over gezondheid, natuur, landschap, water en bodem. De provincie heeft alle reacties verzameld in een nota van zienswijze. Daarin staat ook hoe de opmerkingen worden meegenomen in het vervolg van het project. Sommige inwoners droegen nieuwe routes voor de kabel aan. De provincie neemt die voorstellen niet over, omdat ze niet passen binnen de eerder vastgestelde regels en voorwaarden van het project. Ook vroegen mensen om goed op de hoogte te blijven van de plannen. Volgens de provincie gebeurt dat via nieuwsbrieven en websites van de provincie Noord-Brabant en netbeheerder Tennet. En tot zover het Horizon Regio Nieuws en dat voor vandaag maandag 11 mei. Het nieuws lees je gemak na via de Horizon-app of op onze website rtvhorizon.nl.
1: Dit is Horizon.
3: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

alles of niets. All or nothing hadden wij Thierry op de radio. De provincie Noord-Brabant heeft een volgende stap gezet in het onderzoek naar een nieuwe ondergrondse stroomkabel tussen Eindhoven-Zuid en Hapert. Deze kabel moet in de toekomst helpen om het elektriciteitsnet sterker, maar ook betrouwbaarder te maken. Het zoekgebied van de provincie voor deze kabelverbinding raakte het grondgebied van de gemeente Valkenswaard. De 5 mogelijke routes voor de kabel

over televisiepresentator Matt Pinfield en zijn werk met het Amerikaanse leger als onderdeel van een programma dat gewonde PTSD-patiënten begeleidde die terugkeerden uit Irak. Je hebt deze plaat ook kunnen horen trouwens in de finale van The Voice of Holland. Maar dit was de originele van The Killers. And All These Things That I Have

van Louis Capaldi en Jode Stay Love. ZLTO-afdeling Grote Heide houdt op donderdag 14 mei de jaarlijkse fietstocht en open dag voor boeren, burgers en buitenlui. Deelnemers kunnen kennis maken met natuur en agrarische bedrijven in het buitengebied. Donderdag 14 mei dus, het startpunt het Heike 42 in Hezen. Je kunt starten tussen 11 en 1 uur. De route is ongeveer 30 kilometer. De deelname kost €12,50 per persoon en kinderen tot en met 12 jaar die betalen €7,50. En aanmelden kan via de Facebookpagina ZLTO Grote Heide. Laten we hopen dat het weer een beetje mee gaat werken de komende dagen.

Salt and Pepper hoorde je voorbij komen met You Showed Me. Met de Speed Dates, nieuw personeel werven. Het Anna ziekenhuis in Geldrop en Eindhoven probeerde afgelopen zaterdag op een opvallende manier nieuwe medewerkers binnen te hengelen. En het ziekenhuis kreeg erbij hulp van de charismatische barman Victor, bekend van het tv-programma First Dates. Ik ben benieuwd hoe het verloop is. Kunnen we erachter komen? Moeten we ons best eens voor gaan doen. Ik vind het wel een mooie, opvallende en originele manier, wie weet. The Christians, a world.

0: is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Waar is dat feestje? In Valkenswaard is dat feestje. Want op zondag 24 mei, eerste Pinksterdag, ga je helemaal uit je dak in het Van Bestpark. Met de gezelligste Nederlandstalige muziek en de beste partybands. Met live optredens van Lars Brands, Arjon Oostrom, Jumbo, Chris Bauer en de partybands Fons en Die van Ons, Q-Not en Fragment. Kortom, zondag 24 mei wordt het één groot feest. Kijk voor info en tickets op amazingvalkenswaard.nl.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
3: Ziet u scheuren, een lekkage of loslatende kit? Wacht niet tot kleine problemen, tot grote schades leiden. En kies voor de zekerheid en het vakmanschap van OZ-Kit. Wij kitten uw badkamer, keuken en nog veel meer. We werken met de beste schimmelwerende materialen en staan voor kwaliteit, service en duurzaamheid. Daarom krijgt u bij OZ-Kit altijd 100% tevredenheidsgarantie.
4: Met OZ-Kit weet je dat het goed zit.
3: OZ-Kit. Voor al uw kit- en sanitair voegwerken. Check ozkit.nl.
5: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
6: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
1: DAB+
2: en overal online.
1: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij nieuw protest in Apeldoorn tegen een asielzoekerscentrum zijn 12 mensen aangehouden, zegt de politie. Gisteravond werd voor de derde dag op een rij gedemonstreerd op een rotonde. Een deel van de betogers weigerde weg te gaan en toen kwam de ME in actie. De verdachten werden aangehouden voor vernieling, verstoring van de openbare orde en belediging. Ook vrijdag en zaterdag waren er protesten in Apeldoorn en pakte de politie mensen op. Het Openbaar Ministerie eist 14 jaar cel tegen een man die heeft bekend dat hij vorig jaar juni een man heeft doodgeschoten in een supermarkt in Vlissingen. De zaak draait om de vraag of de verdachte schoot met voorbedachte raden, dan zou het moord zijn, of dat hij handelde in paniek, wat doodslag is. De aanleiding voor de schietpartij was een ruzie tussen de vriendin van de verdachte en de vriendin van de zoon van het slachtoffer. Het kabinet komt snel met een voorstel dat de werkgevers en werknemers weer aan tafel moet krijgen. Dat zegt minister Veilbrief in een reactie op het ultimatum van de vakbonden. FNV, CNV en VCP willen dat voor eind deze maand de bezuinigingen op de sociale zekerheid worden teruggedraaid. Als dat niet gebeurt, volgen acties, zeggen de bonden. De boosheid richt zich op de bezuinigingen op de WW- en WIA-uitkeringen en de extra verhoging van de AOW-leeftijd. Veilbrief gaat er naar kijken, maar zegt niet dat de voorstellen van tafel gaan. Het restant van de wedstrijd tussen NAC en Heerenveen is geëindigd in 2-0 voor de club uit Breda. Dat was ook de stand toen het duel gisteren werd gestaakt omdat er vuurwerk werd gegooid. Supporters van het gedegradeerde NAC wierpen fakkels op het veld. 11 mensen zijn opgepakt. De KNVB besloot dat de laatste 8 minuten van de wedstrijd niet in Breda, maar vandaag in Friesland uit moesten worden gespeeld. Bij de aftrap werd aangekondigd dat er minimaal 6 minuten bij kwamen, maar daarin werd dus niet meer gescoord. Het weer, regenbuien afgewisseld met wat zon. Bij een harde wind is het 10 tot 12 graden. Vanavond meer regen en ook veel wind met harde windstoten aan de kust. Morgen wisselvallig en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Het nieuws van bij ons, oh yeah. De hits die je kent. Radio Horizon.
4: Neem maar achterop bij mij.

0: Zandstad overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard.
1: En

0: Meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamond, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
3: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
4: Weg ermee!
3: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
5: Agenda vol? Check. Mailbox vol? Check. Hoofd vol? Check.
6: En je accu?
5: Die is leeg.
7: Teams en individuen lopen vaak op hun tenen. Bij Vitality geloven we dat vitale mensen het verschil maken. Ze zijn de motor voor succes. Met coaching, training en teamontwikkeling brengen we energie, verbinding en werkplezier terug op de werkvloer.
5: Vitality. Vitaliteit die je ervaart.
7: Ontdek meer op vitality.nl.
8: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhese heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
0: Dit is Radio Horizon.
9: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
9: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
10: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De man die donderdag een explosie veroorzaakte bij het D66-partijkantoor in Den Haag had een terroristisch oogmerk, zegt het Openbaar Ministerie. Hij gooide een vuurwerkbom naar binnen. Wat hij precies wilde, weet het OM niet, maar het feit dat hij het kantoor van een politieke partij belaagde en mensen angst aanjoeg, maakt het volgens het OM een terroristisch motief. De verdachte is een man van 37 zonder vast adres. Zijn voorarrest is met 14 dagen verlengd. De politie heeft gisteravond 12 mensen aangehouden bij een anti-AZC-demonstratie in Apeldoorn. Het was voor de derde dag op rij dat daar werd geprotesteerd, omdat de gemeente vanaf deze maand zo'n 240 asielzoekers opvangt in een schoolgebouw. In totaal zijn er nu 43 mensen aangehouden voor de rellen. De Europese Unie legt sancties op aan gewelddadige Israëlische kolonisten en extreemrechtse groeperingen in Israël. Dat hebben de EU-ministers van Buitenlandse Zaken besloten in Brussel. Ook wordt er gesproken over aanvullende maatregelen tegen Israël. Buitenlandschef Callas zegt dat de ministers met dit besluit laten zien dat geweld en extremisme niet zonder gevolgen kunnen blijven. De sancties lagen al langer op tafel, maar werden geblokkeerd door Hongarije. Onder de nieuwe premier Magyar is dat veto opgeheven. Het restant van de wedstrijd tussen NAC en Heerenveen is geëindigd in 2-0 voor de club uit Breda. Dat was ook de stand toen het duel gisteren werd gestaakt. Supporters van het gedegradeerde NAC wierpen fakkels op het veld. 11 mensen werden opgepakt. De KNVB besloot dat de laatste 8 minuten van de wedstrijd niet in Breda, maar vandaag in Friesland moesten worden gespeeld. Bij de aftrap werd aangekondigd dat er minimaal 6 minuten bij kwamen, maar er werd dus niet meer gescoord. Het weer, regenbuien afgewisseld met wat zon. Bij een harde wind is het 10 tot 12 graden. Vanavond meer regen en aan de kust harde windstoten. Morgen wisselvallig en zo'n 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
11: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het wordt ook in het zuiden van het land voorzichtig aan wat drukker op de weg. De meeste vertraging zien we op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen knooppunt het Vonderen en Born staat een vrachtwagen met pech. Er staat 8 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Radio Horizon.
0: Peter van Echt.
12: Ja, een hele korte werkweek hebben wij voor de boeg. Aanstaande donderdag hemelvaart. En heel veel mensen plakken er een extra dagje aan vast aanstaande vrijdag. Hoe dan ook, een bijzonder goedemiddag en welkom. Hey.

Project van de Belgische producent Louis de Prijk of Deprijk. Ik weet niet precies waar je de klemtoon neerlegt. Hij werkte in het verleden ook wel eens samen met Plastiek Bertrand van bijvoorbeeld San Plan Poumois. Hadden wij Lou en de Hollywood Banana's met Kingston aan het begin van deze nieuwe Echt van Echt. Maandag 11 mei op de kalender. Leuk dat je luistert. We nemen je mee tot 6 uur onderweg naar een nieuwe knooppunt Leenderheide. Will I Am en Miley Cyrus.

0: ik geef toe, ze hebben het een beetje de vrije loop gelaten, denk ik, op de een of andere manier. Ze hebben er een heel vreemd outro aan gemaakt. En dat gaat nog wel even door. En als we naar de tijd kijken die we nog hebben deze maandag. Ja, Bluff denkt er anders over, want die hebben nog een zee van tijd. Maar wij helaas niet. Will.i.am en Miley Cyrus hoor je met Fall Down.
1: Radio Horizon.
2: Je luistert naar Radio Horizon. Zee.

BN Bluff en ik ben niet meer bang. De provincie Noord-Brabant heeft een volgende stap gezet in het onderzoek naar een nieuwe ondergrondse stroomkabel tussen Eindhoven-Zuid en Hapert. Deze kabel moet in de toekomst helpen om het elektriciteitsnet sterker, maar ook betrouwbaarder te maken. En het zoekgebied van de provincie voor deze kabelverbinding raakte het gebied van Valkenswaard. En de 5 mogelijke routes voor de kabel lopen op dit moment niet door de gemeente zelf. Ook hebben de mensen gevraagd die daarbij betrokken zijn om op de hoogte gehouden te blijven. En volgens de provincie gebeurt dat via nieuwsbrieven en websites van de provincie Noord-Brabant en de netwerkbeheer.

naar Peter Blanker. Na een carrière als zeeman, druivenplukker en journalist was Peter tot 1961 actief als zanger met gitaar. Je kon hem aantreffen in Rotterdam en omstreken. En inspiratie zocht hij bij de Franse chansonnier Georges Brassens en zijn vakgenoot Jules de Korte. Vond het een heerlijk mooi liedje op deze maandag. Peter Blanker en het verhaal over mijn zonnebril.

hit van deze Nederlandse band Solution. En je hoorde Runaway. En daarvoor hadden wij de nieuwe van Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Zometeen doen we alweer een nieuwe aflevering van de Horizon Agenda. En wil jij gebruik maken van de Horizon Agenda? Doe het via info@rtvhorizon.nl. Redactie Hans van den Broek, presentatie Hans van Groezen. Het enige wat we aan u vragen is om het 2 weken van tevoren bij ons aan te melden. Dan hebben we alle tijd om er iets moois van te maken. En ik zou haast willen zeggen, succes is verzekerd. De Dire Straits doen we nog. Hans is inmiddels aangeschoven. Alles lekker onder controle, al aan het begin van deze nieuwe werkweek. Hoe fijn is dat? Dit is tot aan die tijd Money for Nothing.

0: In Valkenswaard vindt op zondag 17 mei de tweede editie van het Buurtfestival plaats. Op 5 locaties in wijken en dorpen openen de deuren voor een middag vol kunst, cultuur en ontmoeting, georganiseerd voor en door de buurt. Tussen 11 en 5 uur kunnen bezoekers genieten van een gevarieerd programma met theater, muziek, dans, kunst, lezingen en workshops. Het aanbod bestaat uit lokaal talent uit de wijk, aangevuld met bijdragen vanuit Theater de Hofnar. Op iedere locatie zijn gratis koffie, thee en ranja verkrijgbaar en daarnaast iets lekkers uit de buurt. Het Buurtfestival is bedoeld voor alle inwoners van Valkenswaard en is laagdrempelig van opzet. Maar ook bezoekers van buiten de gemeente zijn van harte welkom. Zondag 17 mei van 11 tot 5 uur in Dorpshuis Den Teut in Borkel en Schaft, de Hijskraan in het Gegraaf, de Horizon in Wijk Kerkakkers, het Rode Kruisgebouw in Geenhoven, ons Dommelsplekske in Dommelen. En meer informatie vind je op www.valkenswaard.nl/buurtfestival. Een wandeling door het beekdal van de Kleine Dommel is altijd prachtig, maar vooral in het voorjaar als de bloemen bloeien en de insecten zoemen. Daarom houdt IVN Heesleende een ochtendpubliekswandeling die in het teken staat van bloemen en insecten. De route voert door een afwisselend gebied van akkers, eikenwallen en broekbossen. Door deze variatie komen er veel verschillende planten en dieren voor. Zo zijn onder meer de wielenwaal, de matkopmees en kleine ijsvogelvlinder in het gebied te vinden. Maar ook leven onder andere spechten, egels en wezels in dit gebied. De wandeling is geschikt voor volwassenen, jongeren en gezinnen met kinderen. Zondag 17 mei, het vertrek is om 10 uur bij de parkeerplaats Staatsbosbeheer De Rul in Hezen. In Dorpshuis Valentijn in Sterksel vindt op 21 mei een lezing plaats over de Aziatische hoornaar. Bezoekers krijgen uitleg over wat de Aziatische hoornaar is, hoe deze te herkennen is en waarom het belangrijk is om waarnemingen te blijven melden. Vooraf geeft iemand van de gemeente Heesleende een toelichting op de rol van de gemeente en de provincie bij de bestrijding. De avond wordt verzorgd door Willemien Pieters en Michel Smeets. Zij laten in hun lezing zien hoe nesten zich ontwikkelen, waarop gelet moet worden en wat mensen zelf wel en niet moeten doen bij een waarneming. De lezing is bedoeld voor een breed publiek, van imkers en natuurliefhebbers tot geïnteresseerde inwoners. De avond is een initiatief van de Vrienden van de Biep, IVN Heesleende en Bibliotheek Dommeldal. Donderdagavond 21 mei om 8 uur in Dorpshuis Valentijn in Sterksel. De entree is €5 en dat is inclusief koffie of thee. Kaartjes zijn verkrijgbaar via Bibliotheek Dommeldal. Tot zover het blokje agendaberichten. Alle berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter van Echt.
2: Echt van Echt.

even herinneren. En zo klinkt hij ook. Deze Rhythm of the Night van D-Bart. Inwoners van Heeselenen kunnen nog tot en met 15 meedoen aan de actie waarbij gratis regentonnen worden verloot. Volgens de gemeente helpt een regenton om regenwater opnieuw te gebruiken voor het besproeien van de planten en de bloemetjes. En dat zou zomaar eens kunnen, inderdaad. En ook wordt het riool minder belast tijdens hevige regenbuien. Wil je nog meedoen? Kijk op de website van de gemeente Heeselenen om uiteindelijk nog in aanmerking te kunnen komen voor een gratis regenton. Dit is Swing Out System.

Het swingt de spreekwoordelijke pan uit. Deze hit van Swing Out Sister en You On My Mind. Het is bijna 10 minuten voor 5 geworden met muziek uit de hitparade van dit moment.

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen TV.
1: Oh, weer een volle dag. Overleg, lessen, mail en vanavond nog voorbereiden.
2: Hoe en wanneer laat jij jezelf eigenlijk op?
1: Ja, goede vraag.
3: Teams en individuen lopen vaak op hun tenen. Bij Vitality geloven we dat vitale mensen het verschil maken. Ze zijn de motor voor succes. Met coaching, training en teamontwikkeling brengen we energie, verbinding en werkplezier terug op de werkvloer.
1: Vitality. Vitaliteit die je ervaart.
3: Ontdek meer op vitality.nl.
4: Het is weer tijd voor jouw jaarlijks Amazing Feest. Kom op zaterdag 23 mei naar het altijd gezellige Van Best Park in Valkenswaard. Zing, feest en dans mee op de tofste hits van vroeger en nu. Met eerst Amazing High School en daarna Amazing Lekker Buiten. Wordt dit zeker weer amazing. Dus bestel snel je tickets op amazingvalkenswaard.nl. En laat jouw prachtige stem ook horen op 23 mei aanstaande. Kijk voor info en tickets op amazingvalkenswaard.nl.
5: Ziet u scheuren, een lekkage of loslatende kit? Wacht niet tot kleine problemen, tot grote schades leiden. En kies voor de zekerheid en het vakmanschap van OZ-Kit. Wij kitten uw badkamer, keuken en nog veel meer. We werken met de beste schimmelwerende materialen en staan voor kwaliteit, service en duurzaamheid. Daarom krijgt u bij OZ-Kit altijd 100% tevredenheidsgarantie.
6: Met OZ-Kit weet je dat het goed zit.
5: OZ-Kit. Voor al uw kit en sanitair voegwerken. Check ozkit.nl.
0: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Wij vinden

0: Gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
3: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee! Weg ermee!
4: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
5: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
5: DAB+
6: en overal online.
5: Radio Horizon nieuws. 5 uur.
7: Door Almegens met het NOS-journaal. De wachttijden in het Pieterbaancentrum zijn het afgelopen jaar een stuk korter geworden, blijkt uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd. De jaren daarvoor duurde het soms 9 maanden voor verdachten aan de beurt kwamen. Dat kwam doordat er meer mensen naar de kliniek werden gestuurd, door een gebrek aan personeel en omdat er verbouwd werd. Soms liepen rechtszaken flinke vertraging op. Nu is een verdachte na maximaal 4 maanden aan de beurt. In het Pieterbaancentrum worden elk jaar ruim 200 verdachten van zware misdrijven onderzocht op toerekeningsvatbaarheid. De man die in Washington het Correspondents' Dinner verstoorde en schoten loste, zegt dat hij president Trump niet wilde doden. De 31-jarige Cole Allen wordt onder meer aangeklaagd voor poging tot moord op Trump. Vandaag moest hij voor het eerst voor de rechter komen. Tijdens de bijeenkomst vorige maand probeerde hij gewapend langs de beveiliging te rennen. Na een schotenwisseling waarbij een agent gewond raakte, werd hij opgepakt. Als Allen wordt veroordeeld voor poging tot moord op de president, kan hij levenslang krijgen. Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers is al 10 miljoen euro kwijt aan dwangsommen. Het grootste deel van dat geld is voor de Groningse gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt. COA slaagt er maar niet in om zich te houden aan de afspraken over het maximum aantal asielzoekers in Ter Apel. Oranje International Victoria Pilova vertrekt bij Arsenal. Na 3,5 jaar verlengt ze haar contract bij de Londense topclub niet. Pilova speelde 87 wedstrijden voor Arsenal en won daar vorig jaar de Champions League. Het is nog niet bekend wat haar nieuwe club wordt. Het weer, in het hele land af en toe een bui, tussendoor ook zon. Het waait stevig en het is maximaal 12 graden. Ook vanavond en vannacht buien met veel wind. Aan de kust kans op zware windstoten. Morgen wisselvallig en dan wordt het ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Radio Horizon Verkeersupdate.
8: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het zuiden van het land hebben we weer te maken met een normale avondspits, nu alle vakantieperiodes voorbij zijn. De files met de meeste oponthoud staan op de A2 om te beginnen Eindhoven richting Maastricht. Tussen Sint-Joost en Born 8 kilometer file rijden met een kwartier oponthoud. A16 Rotterdam-Breda voor Dordrecht 20 minuten oponthoud. De A27 van Utrecht naar Breda, daar is de druk tussen Noordloos en Werkendam over 6 kilometer met een kwartier vertraging. En tenslotte de A50 Eindhoven richting Os voor Utrecht-Zuid 12 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Van Echt.

met al nog best wel een aardige maandag. Deze 11e mei, even een 5 uur geworden, hadden wij James Blunt op de radio met Stay the Night. Welkom bij het tweede gedeelte Echt van Echt. Nog tot 6 uur, waarin wij, zoals te doen gebruikelijk, altijd onderweg zijn naar een nieuwe knop, het Leen rijden met Frans van Dam. En later hebben we natuurlijk nog Horizon Verbreid. Hoe gaat dat in zijn werk vanavond? Afijn, we zien het allemaal wel. Dit is René Vroger en Waylon.

Grimes met Doegoe. Het is bijna 15 minuten over 5 geworden op deze maandag. ZLTO afdeling Grote Heide. Je houdt op donderdag 14 mei de jaarlijkse fietstocht en open dag voor boeren, burgers en buitenlui. Deelnemers kunnen kennis maken met de natuur en agrarische bedrijven in het buitengebied. Er is één startpunt bij familie Vermeer aan het Heiken 42 in Hezen. En de routebeschrijvingen worden daar na betaling direct uitgereikt. En deelnemers kunnen starten tussen 11 en 1 uur. De deelname kost €12,50 per persoon. En kinderen tot en met 12 jaar die betalen €7,50. Dus donderdag 14 mei, startpunt het Heiken 42 in Hezen. Fiets lekker mee. En ja, laten we hopen dat het weer in ieder geval wel een beetje meewerkt. Maar goed, vandaag was het ook wat minder goed voorspeld. En uiteindelijk hebben we toch nog best wel een aardig.

En gecomponeerd door Donna Wise en Jackie de Shannon in 1974. En in datzelfde jaar werd deze plaat ook nog opgenomen en uitgebracht door Jackie de Shannon. Maar hij werd pas echt populair gemaakt toen Kim Carnes aan de haal ging met deze mooie opname van Better Davis Eyes. Dit is de meest recente van Mr. Alex Warren.

Springsteen en Brilliant the Sky. Tijdens de wedstrijden van het Nederlands elftal op het WK 2026 mag de horeca in Kranendonk langer open blijven. Burgemeester van Kessel heeft daarvoor een collectieve ontheffing verleend op de reguliere openingstijden. Er gelden wel een aantal voorwaarden. Het terras blijft gesloten tijdens de ontheffing. Er is een maximale geluidsnorm van kracht. En uiterlijk 30 minuten na afloop van de wedstrijd moet de zaak dicht voor publiek. Het WK wordt gehouden in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. En door het tijdverschil kunnen wedstrijden van Oranje soms vroeg of juist laat.

0: Komende woensdag kunnen kinderen van 6 tot 12 jaar hun eigen raceauto ontwerpen en bouwen tijdens een workshop in de bibliotheek van Valkenswaard. De activiteit wordt georganiseerd door de Little Engineers Academy en laat deelnemers op speelse manier kennis maken met techniek en creativiteit. Onder begeleiding van een docent leren kinderen eerst de basis van voertuigprincipes, zoals snelheid, balans en aerodynamica. En daarna gaan ze zelf aan de slag met het ontwerpen en bouwen van hun eigen raceauto. Het einde van de workshop mogen de kinderen hun zelfgemaakte auto mee naar huis nemen. Woensdag van 3 tot 4 uur in de bibliotheek van Valkenswaard, geschikt voor kinderen van 6 tot 12 jaar. En aanmelden kan via bibliotheektekempen.nl. Concert Ivetti viert op woensdag 13 mei het 25-jarig jubileum met een feestelijke editie. Het evenement richt zich op mensen met een verstandelijke of fysieke beperking, hun begeleiders en iedereen die zich betrokken voelt. Tijdens de jubileumeditie worden bezoekers als VIP-gasten ontvangen met een feestelijke aankomst en extra verrassingen. Op het podium staan bekende Nederlandse artiesten, waaronder Django Wagner, Mart Hoogkamer, Robert van Hemert, Ferry de Lits, Danny Smorenberg, de Alpenzusjes en Jan Biggel. Presentatie is in handen van Mike Weerts. Het evenement draait al ruim 25 jaar op de inzet van ruim 125 vrijwilligers en steun van meer dan 50 vaste partners en sponsors. Dankzij deze samenwerking blijft Concerto Ivetti toegankelijk en overzichtelijk, met veel ruimte voor persoonlijk contact tussen artiesten en bezoekers. Deze jubileumavond vindt plaats op 13 mei in het Indoor Sportcentrum in Eindhoven. Kaartjes kosten €15 en zijn verkrijgbaar via de website en voorverkoopadressen. Meer info vind je onder www.concertivetti.nl. Om inwoners meer te laten ontdekken over het zuidelijk buitengebied van Valkenswaard organiseert het gebiedsteam Buitengebied Zuid Valkenswaard woensdag 20 mei een wandeling door het plateau. Tijdens de wandeling van ongeveer 4 kilometer vertellen natuurbeheerders en medewerkers van de provincie Noord-Brabant over de ontwikkelingen in het gebied. Ook wordt stilgestaan bij de bijzondere natuurwaarden van het plateau en is er tijdens de wandeling volop gelegenheid om vragen te stellen. De wandeling duurt ongeveer 2,5 uur en na afloop kunnen deelnemers nog even napraten. De activiteit volgt op de inloopbijeenkomst van Grenscorridor, die eerder dit voorjaar werd gehouden in dorpshuis Den Teut in Borkel en Schaft. Daar bleek veel belangstelling voor de toekomst van de natuur en landschap in het gebied. Woensdag 20 mei van 3 tot 6 uur in natuurgebied De Plateau. Deelname is gratis en aanmelden kan tot 13 mei bij Claudia Rieswijk @grenscorridor.nl of telefonisch via 06 43 52 45 51. En tot zover weer de Horizon Agenda. Deze en alle andere berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter van Echt.
2: Echt van Echt.

voorkomen in de Horizon-agenda en nog veel meer andere berichten. Je kunt ze allemaal nalezen op onze website www.rtvhorizon.nl. Danken wij natuurlijk Hans van den Broek en Hans van Groezen voor deze maandag. Heren, het was een hele fijne avond. Ondertussen lekker luisteren naar deze mooie plaat van Chris Isaak.

Drake en The Wicked Game. Het is 15 voor 6 geworden op deze maandag. Straks om 6 uur een nieuwe knooppunt. Leen rijden met Frans van Dam. Vorige week hadden we 2 minuten radiostilte. Toen herdachten we onze vrijheid.

kunnen zeggen natuurlijk. Het zit erop, het programma echt van deze maandag, deze 11e mei. Ja, korte werkweek, hè? Want donderdag hebben we natuurlijk hemelvaart. En heel veel mensen plakken er dan nog een extra vrije dag aan vast. Om zo weer te kunnen genieten van een erg lang weekend. Nou, mooi is dat toch? Shakira was het trouwens met de Zoo. Zometeen dus veel plezier met Frans van Dam en Knooppunt Leenderheiden. Nog een hele fijne avond. En morgenmiddag om 14:00 dan melden wij ons bijzonder graag weer voor een nieuw tussenuur. Is dit nog Toto en Afro?

0: Dit is Horizon, het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
2: Nu bij Slaapcenter Verweijen, BTW, weg ermee!
3: Weg ermee!
2: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
4: Waar is dat feestje? In Valkenswaard is dat feestje. Want op zondag 24 mei, eerste Pinksterdag, ga je helemaal uit je dak in het Van Bestpark. Met de gezelligste Nederlandstalige muziek en de beste partybands. Met live optredens van Lars Brans, Arjon Oostrom, Jumbo, Chris Bauer en de partybands Fons en Die van Ons, Q-Not en Fragment. Kortom, zondag 24 mei wordt het één groot feest. Kijk voor info en tickets op amazingvalkenswaard.nl.
5: Even wat ruimte nodig?
6: Storage World Marhezen heeft de oplossing.
5: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
0: Dit is Radio Horizon.
7: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
7: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 6 uur.
8: Dorald Megens met het NOS-journaal. Burgemeester Mikkers van Den Bosch keurt de intimidatie en het geweld rondom een mogelijke opvanglocatie voor asielzoekers in de gemeente af. Zaterdag was er een explosie bij een gebouw dat bedoeld is om alleenstaande minderjarige asielzoekers op te vangen. De gemeente maakte begin vorige maand bekend daar 50 asielzoekers op te willen vangen. Daarna gingen demonstranten meerdere keren de straat op. Vrijdag werd bekend dat het besluit over het geplande asielzoekerscentrum op de grens van Engelen en Den Bosch is uitgesteld naar september. Van de opvarenden op het cruiseschip Hondius hadden er 7 de Andes-variant van het Hantavirus. Dat heeft de Wereldgezondheidsorganisatie bevestigd. De laatste passagiers worden in Tenerife van het schip gehaald. In Eindhoven komt vanavond een tweede vlucht aan met 22 bemanningsleden van de Hondius, onder wie een Nederlander. Daarna volgt nog een vlucht met 6 opvarenden uit andere landen. Een aantal bemanningsleden blijft aan boord om het schip naar Rotterdam te varen. Dat duurt ongeveer 5 dagen. De betrouwbaarheid van Omroep Ongehoord Nederland staat onder druk. Dat zegt een commissie die het omroepbestel en de NPO onder de loep nam. Bij Ongehoord Nederland was de berichtgeving geregeld eenzijdig en liepen feiten en meningen door elkaar. Verder zijn er te veel baasjes bij de NPO en daarom moet het omroepbestel eenvoudiger, vindt de commissie. De man die donderdag een explosie veroorzaakte bij het D66-partijkantoor in Den Haag had terroristische bedoelingen, zegt het Openbaar Ministerie. Hij gooide een vuurwerkbom naar binnen. Wat hij precies wilde, weet het OM niet. Maar het feit dat hij het kantoor van een politieke partij belaagde en mensen angst aanjoeg, maakt het volgens het OM een terroristisch motief. De verdachte is een man van 37 zonder vast adres. Zijn voorarrest is met 14 dagen verlengd. Het weer vanavond en vannacht buien, veel wind, aan de kust kans op zware windstoten. Morgen begint regenachtig, in de middag droger. Dan wordt het 11 graden op de Wadden, mogelijk 14 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
7: Elk half uur actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
9: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De meeste files in het zuiden van het land zijn dagelijks en hebben niet al te veel vertraging. Een paar vallen erop, dat is de A27 van Utrecht naar Breda. Voor Werkendam doe je er een kwartier langer over. De A58, Breda richting Tilburg. Bij Bavel is een ongeluk gebeurd. Hier is de linkerrijstrook dicht en de vertraging is opgelopen tot een kwartier. En verder valt ook nog op dat de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Het druk is tussen Kuik en Boksmeer over 6 kilometer. Dan staat daar een auto met pech. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Radio Horizon.
0: Horizon. Niels van Dam.
3: Ja, en een bijzonder goedenavond. Maandag 11 mei 2026. Dank aan Peter van Echt voor Echt van Echt. We gaan beginnen aan de Knoop en Leenderheide. Ik heb er nu al zin in, jongens. Lekker dansbaar vandaag. Ja, daar beginnen we zo mee. Two can play that game, Bobby Brown. Travel.

Dit hoor, in 1995 samen met My Prerogative. 57 jaar wordt hij Bobby Brown. And Two Can Play That Game. Blijft een goede plaat. Ook bekend dankzij zijn overmatig drankgebruik met Whitney Houston. Weet hij wel, daar is hij meer getrouwd geweest. Dit zijn de Counting Crows, Mr.

op een of andere manier beklijft dat toch, hè, deze plaat van Bluff. Staat wat mij betreft bovenaan het lijstje van mooie nummers. En ze hebben nogal wat moois gemaakt. Blauwe Ruis, het album uit 2002. En dit was de derde single eruit. Mooie dag. Straks nog. Wat jarige. Ja, we gaan van links naar rechts in het spectrum vandaag. En we hebben de Simpeltjes, hè. Goede nieuwe plaat van de Rolling Stones. Je hoorde hem vanmorgen al bij Rolf. Dat hoor je straks allemaal. Eerst deze, uit 87, Climbing Fisher. I'm a

Simon Climie, Rob Fisher schreef al en produceerde al heel veel nummers voor andere artiesten. En dacht in 1987, wacht eens heel eventjes, dat kunnen wij veel beter. Top 10 notering dus voor Love Changes Everything. Kijk even naar de verjaardagen vandaag. Irving Berlin, een van de grootste componisten uit onze tijd, die zou jarig geweest zijn. Eric Burdon van The Animals, 1941. En Sabrina Carpenter, die is ook jarig, 27. En deze man was gisteren jarig. Kon er niet aan ons laten voorbij gaan. Hè? Bekend van 10cc, van Wax en van zijn solo singles. Hier is Graham Goldman en Sunburn.

0: Even goed natellen, is dat niet 80?
1: Ja, want schreef ook I'm Not In Love van 10cc en The Things We Do For Love. Open liefde in de show vandaag. En dit kwam uit de film met Farrah Fawcett uit 1979. Sunburn.
2: Horizon, de streekomroep voor Heesleende, Kranendonk en Valkenswaard. Het nieuws van bij ons.
3: Radio Horizon.
1: Ja, jaar geweest in het weekend natuurlijk in goed gezelschap van onder andere Fred Astaire, die Graham Coleman. 6:55, we gaan langzamerhand naar de ANWB. Kijken wat er relt en zeilt langs hier in wegen. Hier is deze favoriete Schotse disjockey, Calvin Harris.

0: op bas, die overleden in 2015. En zijn broer George op zang en gitaar. Heerlijke plaat uit 1981, The Real Thing.
1: Elk half uur actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
2: Radio Horizon Verkeersupdate.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De laatste files van de avondspits, ook in het zuiden van het land, die staan onder andere op de A58 van Breda naar Tilburg. Bij Ulvenhout gebeurde een ongeluk. De weg is vrij, vertraging nog een kleine 10 minuten. A59, Os richting Den Bosch bij Rosmalen. Een ongeluk, hier is de linkerrijstrook dicht en dat kost je 20 minuten. En de A73 tenslotte Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Haps en Boksmeer 4 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Horizon.
1: Frans van Dam.
2: Knooppunt Leenderheide.

Vorige week hadden we ook wel iets van Boston, als ik mezelf niet vergis. Don't Look Back. Maar we hadden natuurlijk ook Amanda kunnen draaien. En deze More Than a Feeling, daar kozen we dit keer voor. 1977. Heerlijke plaat. Lekkere gitaarplaat. Daar houden we wel van hier in de show. Straks nog The Wham-Doo Project. Na Summer, zijn nieuwe single Homebreaker.

oude soulvolle grooves en elektronische klanken. Al dus de BOF van onze vriend Chris in dit geval. Dat is gelijk zo groot zit, 1999 overigens. Bijna 7:15, Radio Horizon. Even wat funk in de show.

Ik was dit weekend op een plaats waar dat een coverband van Bruce Springsteen speelde. En die deden dat, moet ik heel eerlijk zeggen, niet onverdienstelijk hoor. I'm on Fire kwam er het beste uit 1985. En we draaiden het origineel van de meester zelf, de boss. Bruce Springsteen nog een keertje. 7:10. Zometeen. Tijd voor de nieuwe Simple Shazam. Ga er alvast voor zitten hoor, de nieuwe Rolling Stones. Maar eerst deze. Harry Styles, wat een hit voor American Girls.

moet heel eerlijk zeggen dat ik dit al gelijk de beste single vond uit het hele album Kiss All The Time, Disco Occasionally van Harry Styles. Dus we zijn benieuwd wat de volgende plaat gaat worden. Ja, ja. American Girls, inderdaad. We zijn er doorheen, jongens, door een uurtje Knoop en Lenigheden. Maar niet voordat we de Simple Gizem op je losgelaten hebben. En wat voor een. 10 juni komt het nieuwe album uit van de Rolling Stones. 79, 82 en 83 jaar. Ja, ik zeg het er nog maar even bij. Hè. En rock and roll kunnen ze wel. Dit is de Simple Gizem.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 7 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het aantal minderjarige verdachten van zware misdrijven is vorig jaar opnieuw gestegen. Het gaat om jongeren tussen de 12 en 17 jaar die verdacht worden van zaken als overvallen, het bezit van zware explosieven, doodslag en moord. Vorig jaar waren het er volgens het Openbaar Ministerie ruim 2400, 20% meer dan twee jaar geleden. Veel van de jongeren worden geronseld door criminele bendes om aanslagen te plegen met vuurwerkbommen, drugs uit havens te halen en om drugs te bezorgen. Hongarije blokkeert niet langer EU-sancties tegen gewelddadige Israëlische kolonisten en extreemrechtse groepen in Israël. Onder de nieuwe premier Magyar is het veto van Hongarije opgeheven. De EU zegt dat extremisme en geweld niet zonder gevolgen kunnen blijven. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken vindt het een belangrijke stap.
3: Die sancties houden in dat degene waar het dossier over is verzameld, dat zij ook dat geweld gepleegd hebben, dat zij een inreisverbod in richting Europa krijgen, dat ook tegoeden daar eventueel bevroren van kunnen worden. Belangrijk om zo'n stap te zetten, om heel duidelijk te maken dat dat kolonistengeweld echt onacceptabel is.
2: Bij Omroep Ongehoord Nederland staat de betrouwbaarheid van de nieuwsvoorziening onder druk. Dat is de conclusie van een evaluatie van het omroepbestel en de NPO. Volgens de evaluatiecommissie is herhaaldelijk gebleken dat het programma Ongehoord Nieuws zich niet hield aan hoor en wederhoor en het scheiden van feiten en meningen. Koepelorganisatie NPO heeft volgens de commissie te veel kapiteins die elk hun eigen koers varen. De commissie pleit voor een eenvoudiger omroepbestel, maar wel met ruimte voor verschillende perspectieven. Fred Rutte stopt per direct als bondscoach van Curaçao. Hij verving Dick Advocaat, die zich had teruggetrokken om privéomstandigheden. Het AD meldt dat Advocaat nu toch met Curaçao naar het WK gaat. De afgelopen weken eisten spelers en sponsoren dat Advocaat zou terugkeren. De voetbalbond van Curaçao weigerde dat eerst, maar zou nu toch om zijn. Het weer vanavond en vannacht buien en veel wind. Morgen regenachtig, in de middag wat droger. Wordt het 11 graden op de Wadden en 14 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Eén file nog in het zuiden van het land en die staat op de A59... van Os naar Den Bosch bij Rosmalen 3 kilometer... en een kleine 5 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Bij de Sloterplas in Amsterdam zijn de laatste tijd tientallen vrouwen lastiggevallen, meldt de politie. Ze werden bijvoorbeeld uitgescholden of op hun billen getikt. Het zijn vooral jongens op fatbikes, zegt de politie tegen AT5. Ze gaan strenger optreden met extra agenten, politiepaarden en drones. De politie benadrukt dat dit soort intimidatie strafbaar is. Burgemeester Mikkers van Den Bosch is niet te spreken over geweld en intimidatie rond een mogelijke asielzoekersopvang in het dorp Engelen. Zaterdag ging daar een explosief af. De burgemeester keurt dat af.
3: Nou, ik ben geschrokken en ik denk velen met mij. Het feit dat we daar van plan zijn om 50 minderjarigen te huisvesten voor een langere periode heeft veel emotie teweeggebracht in Engelen, maar ook in de rest van 's-Hertogenbosch. Maar met geweld ga je dit niet doen.
2: Het besluit over het geplande asielzoekerscentrum is uitgesteld naar september. Zware misdrijven worden steeds vaker gepleegd door minderjarigen. Het gaat dan om zaken als overvallen, het bezit van zware explosieven of moord. Vorig jaar maakten ruim 2400 jongeren tussen de 12 en 17 jaar zich schuldig aan dit soort misdrijven. Vaak worden ze daarvoor geronseld door criminele bendes. Het NOS Jeugdjournaal krijgt de Ere Zilveren Nipkoff-schijf, een van de belangrijkste televisieprijzen van Nederland. De redactie kreeg het nieuws te horen in het programma van Eva Jinek.
4: We willen ze informeren, zorgen dat ze hun mening kunnen vormen en andere mening kunnen horen. En dat dit dan zeg maar zo beloond wordt, dat we er allemaal deel van uitmaken met de hele redactie. Zulke knappe koppen allemaal bij elkaar, ja, dat is echt fantastisch.
2: De jury van tv-recensenten en mediajournalisten schrijft dat het Jeugdjournaal moeilijke onderwerpen vaak beter uitlegt dan tv-journaals voor volwassenen. Het weer, vanavond en vannacht buien, veel wind, aan de kust kans op zware windstoten. Morgen begint regenachtig, in de middag droger en dan wordt het 11 graden op de Wadden en mogelijk 14 graden in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 9 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Het cruiseschip De Hondius is op weg naar Nederland. Eerder vanavond kon het schip niet vertrekken vanwege harde wind bij Tenerife. Passagiers zijn van boord. Het schip dat te kampen had met een uitbraak van het Hanta-virus koerst naar Nederland, zegt correspondent Miral de Bruyne.
3: Het plan is dat ze naar Rotterdam varen. En het schip wordt daar over 5 dagen verwacht. En daar zal het gedesinfecteerd worden, gecontroleerd. Aan boord nu zitten nog zo'n 26 bemanningsleden.
2: En die varen mee naar Rotterdam. Afgelopen weekend heeft iemand in Sittard een kleine hoeveelheid uranium ingeleverd bij het kleinchemisch afval. Dat meldt de veiligheidsregio aan L1 Nieuws. In een pot met meerdere kleine flesjes werd 1 flesje met uranium gevonden. Wie ermee naar de Milieustraat is gegaan is niet duidelijk. De politie gaat niet uit van kwade bedoelingen en is niet op zoek naar degene die het inleverde. De betrouwbaarheid van Omroep Ongehoord Nederland is niet op orde. Dat zegt een commissie die het omroepbestel en de NPO onder de loep nam. Bij Ongehoord Nederland was de berichtgeving geregeld eenzijdig en liepen feiten en meningen door elkaar. En verder moet het omroepbestel eenvoudiger, vindt de commissie. De Amerikaan die is aangeklaagd voor een moordpoging op president Trump tijdens het Correspondents' Dinner ontkent dat hij hem wilde doden. Vorige maand probeerde hij bij het evenement langs de beveiliging te rennen en vuurde schoten af. Dat staat allemaal op beeld, zegt deze rechtbankjournalist.
4: You know, I don't think they can deny that he was at the hotel, that he ran towards that magnetometer, that he was holding the gun. Anything we see on video, but they are going to say no, he was not attempting to assassinate the president.
2: Als hij wordt veroordeeld voor een moordpoging op de president, kan hij levenslang krijgen. Het weer vanavond en vannacht buien, veel wind. Aan de kust is kans op zware windstoten. Morgen begint de dag regenachtig. In de middag wordt het droger, wordt het 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ja, lekker toch, luisteraars. Een hele goede avond en welkom hier weer in natuurlijk La Villa Strangiato. Hier op Radio RTV Horizon, de streekomroep van Zuidoost-Brabant, mogen we eigenlijk wel zeggen. Mijn naam is Erwin Klochietjes en we zijn weer lekker gezellig bij u tot 11 uur. Ja, 11 uur. Ja, we hebben leuke dingen, hoor. Bijvoorbeeld, wat dacht je van Ruud Diele zo meteen met de nieuwe Glorious Wolf. En als je vaak naar mijn programma hebt geluisterd, dan heb je me natuurlijk al zijn vorige projecten regelmatig gehoord. Maar ook zijn nieuwe project staat klaar en gaat de komende weken en maanden zeker weer voorbij komen hier op de radio. Ja, en we zijn gestart natuurlijk met Frank Carducci van zijn nieuwe album The Limits of Freedom. Ouderwetse Frank natuurlijk weer, die lekkere uptempo rock. En zeg je van, nou, ik wil hem wel eens live zien. Ja, ik kom er meteen in, dan kan dat op vrijdag 26 juni. Want dan start hij met zijn theatrale rockshow. En dat trokken ze al door heel Europa mee. En dat gaan ze nu weer doen. En waaronder dus ook Nederland. De deuren gaan open om 8:30 en om 8:30 is de aanvang. En dit alles is natuurlijk te doen in de poppodium Boerderij in Zoetermeer voor Frank Carducci. En we gaan verder, want ook Victor heeft een leuk aantal bijdragen geleverd vanavond aan dit programma. En daar gaan we ook uitgebreid aandacht aan besteden. Bijvoorbeeld Dave Brons, en die wou ik al eerder draaien, maar nou hebben we hem echt bij. En Dave Brons, dat is eigenlijk een studioalbum over de Fellowship of the Ring natuurlijk, van Lord of the Rings en zijn interpretatie daarvan. En dat album is eigenlijk ook nog niet zo lang uit. Met Dave Brons on gitaar, John Bigland drums, Daniel Day, als ik het goed zeg, is de Irish Whistle, bass en keyboards. En dan Sally Minnar, zij doet de vocalen. En Troy Donnelly moet ik ook zeker vermelden. Die zit er op de mooie fluit en zo. Want die doet ook bijvoorbeeld mee met Nightwish, maar ook bij Mostly Autumn. Dus we gaan nu luisteren naar naar Dave Brons. En dat is het openingsnummer. Shadow of the Past. Hier is Dave Brons.

lekker nummer weer. Was dat natuurlijk van Dave Brons. Met dank aan Dave en Victor Olderhof natuurlijk. En dan gaan we de komende week natuurlijk ook elke keer eens een mooie track van draaien. Van dit album. Tuurlijk. The Fellowship. We gaan naar Glorious Wolf. Elements of Hope. En dat is dus de nieuwe titel van het project van Ruud Dielen. En het album Elements of Hope vertelt eigenlijk een beetje het levensverhaal van een kind dat opgroeit tot volwassen in een chaotische wereld met veel uitdagingen zoals kunstmatige intelligentie, klimaatverandering, de druk van het wereldtoneel en de vele voortdurende oorlogen. En het verkent de kunst van het behouden van hoop op een betere, vredigere toekomst. Desondanks, Glorious Wolf is een studioproject dat is geboren uit een oprechte passie voor progressieve rockmuziek van Ruud Dielen natuurlijk. En het is uit op OBB Records. En daar kom ik dadelijk ook heel eventjes op terug waar je hem kunt verkrijgen natuurlijk. Hè? Of via Ruud Dielen zelf. Kijk even op Facebook, dat kan ook natuurlijk. Typ even Ruud Dielen in en dan komt dat helemaal goed, luisteraars. En dan geef ik daar nog even het webadres van waar je hem kunt bestellen natuurlijk. En ja, ik heb hem toch maar eens klaargezet. Het was er allemaal haasten nog, maar we hebben hem hier binnen. Ja, gewoon vers van de pest, mag ik eigenlijk wel zeggen. Hè. Hier is hij dan, Ruud Dielen. Met het hele. En ik heb gekozen voor het tweede nummer. En ja, we doen elke week gewoon een nummer ervan, luisteraars. En vanavond gaan we draaien Carrying This Joke. En dit is dus, we gaan de schuiven hier eens even scherp zetten. Zo, hij staat open. Hier komt hij aan. De nieuwe van Glorious Wolf.

Ja, dat was lekker, luisteraars, of niet? De nieuwe Ruud Dillon natuurlijk, onder de naam Glorious Wolf. En ik vond dat dit wel, dat smaakt wel naar meer, luisteraars. Dus we spreken af, elke week gaan we natuurlijk iets van draaien van het nieuwe project. En dus eigenlijk, het tracklist zijn Elements of Hope. En dat is eigenlijk allemaal een beetje verdeeld. Dus part 1, part 2, part 3, part 4 en part 5. En dan nog een aantal andere nummers. Elements of Hope, dat is dus een lange concepttrack, zeg maar. Instrumental opent het mee en daarna Carrying This Joke. Into the Clouds, weer een stukje instrumentaal. En dan Lies Chaotic Spell. En dan nog een paar andere losse nummers. If You Please, If I Only, World Winds en Maelstroms. Maelstrom doet me aan Boudewijn groot denken, grappig. En dan

0: alle kanten kunnen we opgaan. En dat doen we dan met niemand minder dan Steve Aggett. Dat is een reden natuurlijk voor. Want hij komt weer met een, weer een tour. Hè? De Steve Aggett Best of Genesis Solo Tour 2026. En ja, we hebben hem vorig jaar ook gezien. En het was echt magistraal. En dit keer doet hij het nog een keer stilletjes over. The Lamp Lies Down on Broadway zal er weer nummers van worden gespeeld. En natuurlijk ook vele, vele andere nummers. De repetities zitten erop en ze zijn inmiddels voor Europa beginnen ze morgen op 12 mei. En dat is dan in Frankrijk. Maar wij gaan natuurlijk eventjes wat dichterbij is voor ons. En dat is bijvoorbeeld 22 mei, want dan is hij te zien in Aken. En 24 mei in Keulen. En dan moet je wat verder Duitsland in. Maar dan komt hij naar Nederland toe, 3 dagen. 30 mei, boerderij Zoetermeer. 31 mei, ook in Zoetermeer, de boerderij. Die zijn inmiddels trouwens wel beide dagen uitverkocht, zie ik dan. En ik zie trouwens, die was nog niet zo lang geleden, waren er nog kaarten voor. Ik vermeld het toch eventjes. Maar 1 juni dan in Tivoli, Utrecht. Maar die is inmiddels ook al uitverkocht, luisteraars. Dus Steve doet het daar nog steeds goed. Nou, ik dacht van, we gaan maar lekker een plaat draaien van Steve live. Het laatste live album. En dat is getiteld Fly on a Windshield. Hier is Steve Aggett.
1: Radio Horizon.

Fly on a Windshield was dat, Steve Hackett live. En dat sloot goed aan, vond ik, op de nieuwe Glorious Wolf. Ja, afgelopen zaterdag inderdaad, was het zover. Was de tour van Mostly Autumn in Duitsland. Ze deden vijf concerten aan. En die zijn allemaal heel goed ontvangen. En ook goed bezocht inderdaad. En ik ben er één concert bij geweest. Dat was dus afgelopen zaterdag in Oberhausen Centrum Altenberg. Hele mooie locatie. Eigenlijk een oude zinkfabriek. Die om is gebouwd tot een concertzaal. Maar ook een bioscoop is er aanwezig. Nog een andere feestzaal. Er is een museum bij. Er staat een oude villa langs. En die villa is dan weer van de vroegere directie geweest van de zinkfabriek. Wat kantoren waren erop. Het is inmiddels een museum. Een mooi park bij. Dus een mooie locatie. En daar trad Mostly Autumn. Daar waren ze al eerder geweest. Maar er waren ook een aantal venues bij waar ze nog niet waren geweest. Dus dat maakt het ook wel interessant. Het was een tour die de moeite waard was. Zei Suzy tegen mij, de zus van Brian. En het begon ook goed. We hadden even zoiets van, waren binnen. Was eigenlijk nog niet zo heel druk. Maar ik denk dat al die Duitsers buiten aan de bier zaten. Want toen eenmaal het licht uitging, zonder een keer de zaal vol. Dus tot de achter toe, daar valt hier wat. Was het vol met fans, mensen, liefhebbers die aan het genieten waren. Ze openden met Tomorrow Dies. En dat hakte er eigenlijk goed in. De setlist was een beetje hetzelfde als van de laatste keer met Kerstmis. En natuurlijk ook tijdens vorig jaar in de cacaofabriek. En daarna kwam een oudje, Nowhere to Hide, Close My Eyes. Ja, en dan zit de sfeer dus meteen te pakken. Western Skies, en dan wel een aantal nieuwe nummers. Who Do We Remember All the Rain? Future Is in Sound, Passengers kwam voorbij. Silverglass, weer dit keer weer prachtig gebracht door Chris natuurlijk zelf. En daarna gingen ze over op een lange versie van een oud nummer alweer. The Night Sky. En de tweede set, een pauze van 20 minuten. Ze begonnen trouwens stipt om 8 uur, luisteraars. Maar het was toch tegen 11 uur afgelopen. Ze hebben echt lang gespeeld. Minus 20 minuten eraf. Kwam The Last Climb. En dat was wel leuk, want dat werd gezongen door Angela. En zij deed natuurlijk ook het hele mooie dwarsfluitgedeelte in The Last Climb. En die gaan we daar ook zo meteen draaien. Het nummer van Mostly Autumn, The Last Climb. Ja, dat lukt. Gaat zeker lukken. En daarna gingen ze weer door naar de nieuwe nummers. My Home, Be Something. En het hele mooie stukje gevoelig gezongen, If Only For A Day. Olivia begon daar een beetje solo mee en daarna viel de band heel langzaam in. Back in These Arms, Into the Stars, Changing Life, ook weer gezongen door Chris natuurlijk. When We Rain en natuurlijk het lange White Rainbow. Toen was het even stil, een minuutje, en toen kwamen ze terug met het hele mooie Case. En dat werd eigenlijk samen gezongen door Chris en Angela. Heel mooie, perfecte begeleiding. En na Gaze kwam natuurlijk het bekende Heroes Never Die. En daar trok Brian alle remmen los op zijn gitaar. Want hij was echt flink aan het soleren. En het nummer wat weer terug is in de set, wat ook prachtig is, is het nummer Tonight. En daar werd eigenlijk ook de avond mee afgesloten. Een kleine 3 uur dus, Mostly Autumn, daar in Duitsland. De moeite waard, ja. En we gaan ook even nog even genieten. Hier is The Last Climb.

Ja, dat was die Big Big Train natuurlijk. Oeh, wat piept hier een beetje. Zo, een beetje terugzetten. Ja. Van het laatste album eigenlijk, Woodcut. En je hoort het nummer Warp and Weft. Ha, Big Big Train. We gaan verder met, ja, waar heb ik eigenlijk klaarstaan? Ja, ik heb je zien. Ja, nee, ja, je ziet hier al. De John Hackett Band natuurlijk, want zij komen in november naar Nederland toe. Maar ook naar België, naar de Spirit. En ze doen ook nog Duitsland even aan. Samen met Heather Finley. En dan blijven we natuurlijk ook lekker promoten, inderdaad. Hier is van zijn laatste album het nummer The Committee. Hier is John Hackett.

Ja, lekker toch? De John Hackett Band was dat. En ja, van zijn laatste album. En ze zijn binnenkort dus in november. En ik kom straks nog een keer terug over de data. Want in het tweede uur gaan we natuurlijk even de concertagenda nalopen. En dan gaan we er gauw uit voor het nieuws van 10 uur. Hier op RTV Horizon. En daar gaan we draaien tot 10 uur. Een live uitvoering van Gabriel Keller. Met het nummer Nothing Human. Hier is Gabriel Keller.

0: Yes.
1: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
1: DAB+
2: en overal online.
1: Radio Horizon Nieuws. 10 uur.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen gaan uit voorzorg 6 weken in quarantaine. Het ziekenhuis had een van de hantaviruspatiënten opgenomen, maar zegt dat bij de behandeling niet alle procedures goed zijn gevolgd. Intussen is vanuit Tenerife een tweede repatriëringsvlucht met opvarenden onderweg. Aan boord zijn 19 bemanningsleden, onder wie een Nederlander. Het 15-jarige meisje dat gisteren overleed toen ze de halve marathon van Leiden liep, was zeer sportief en had zich goed voorbereid op de loop. Dat laat haar familie weten. Zo'n 3 kilometer voor de finish zakte ze in elkaar. Ze werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Waarom ze onwel werd en of dat verband houdt met haar leeftijd is nog niet bekend. Deelnemers aan de halve marathon moeten volgens het reglement 16 jaar zijn. Dat was het meisje bijna. Fred Rutte is per direct opgestapt als bondscoach van Curaçao. Hij verving Dick Advocaat, die zich had teruggetrokken. De afgelopen weken eisten spelers en sponsoren dat Advocaat zou terugkeren. Voor Rutte zat er dus niets anders op dan opstappen, zegt deze sportjournalist in Langs de Lijn.
4: Er valt weinig eer meer voor hem te behalen als hij 3 keer niet wint op het WK, wat helemaal niet gek zou zijn, want Curaçao debuteert en is geen extreem groot voetballand. Dan zal iedereen zeggen, ja, wat als Dick Advocaat er had gestaan?
3: De AD meldt dat Advocaat nu toch met Curaçao naar het WK gaat. Afgelopen weekend heeft iemand in Sittard een kleine hoeveelheid uranium ingeleverd bij het klein chemisch afval. Dat meldt de veiligheidsregio aan L1 Nieuws. In een pot met meerdere flesjes werd 1 flesje met uranium gevonden. Wie ermee naar de Milieustraat is gegaan is niet duidelijk. De politie gaat niet uit van kwade bedoelingen en is niet op zoek naar degene die het inleverde. Het weer vanavond en vannacht is het in het noorden onstuimig. In het binnenland wat rustiger. De meeste buien trekken weg. Morgen eerst droog met af en toe zon. Later weer buien en het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ja, luisteraars, welkom weer in het tweede uur hier bij La Villa Strangiato natuurlijk. En we zijn maar begonnen met Wings of Steel, Narrow Minded, van het album Homesick. Een van de eerste releases van, ik geloof, uit mijn hoofd nummer 9, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Maar in ieder geval Wings of Steel, nummer Narrow Minded, van het album Homesick natuurlijk. Uitgegeven op het SI Symfo Info label toen nog. Altijd leuk om weer eens een keer te draaien. Welkom in het tweede uur. Zo dadelijk doen we er nog eentje van Glorious Wolf van Ruud Dielen. En hij heeft me een tip gegeven. Een wat stevig uptempo nummer. Dus dat gaan we dadelijk zeker beluisteren. Maar eerst, hoogste tijd. Ja. Gaan wij naar de Rome Project. Project. Ja, leuk hè. Dus pro tussen haakjes de G en dan act. Ja. En met dank aan Victor. En ik wil Victor nog een keer bedanken voor de hele mooie Picture Disc LP. En we gaan vanavond daar ook van genieten natuurlijk. Ook onze luisteraars allemaal. En ik denk Victor zelf ook. En wat grappig is, want ik zat zo eens even te kijken wie er allemaal aan meegewerkt heeft. Maar ik zie bijvoorbeeld, eerst uur zijn we geopend met Frank Carducci. En die doet daar ook op mee, zie ik nou staan. Dus dat is op zich wel leuk natuurlijk. Hij zit op de bas. Maar eigenlijk een waslijst van muzikanten. We hadden er aan bijvoorbeeld Steve Hackett, Nick Magnus, John Hackett. Hebben vandaag ook gedraaid. Die doet er ook op mee. Maar ook, wat ik al zei, Frank Carducci, Richard Sinclair. Kennen we nog wel van Caravan. Lang geleden nog live gezien in Eindhoven. Café de Groot was dat. Ja, solo. Hij was solo, maar toch wel mooi. David Jackson, saxofoon. Ik zie ook Jerry Cotillo staan op dwarsfluit. Ja, en dat is natuurlijk ook wel grappig. Want Jerry heb ik ook wel eens regelmatig vroeger wat van gedraaid. En Jerry heeft ook nog eens een jingle ingesproken voor het programma nog toen ik nog draaide bij Omroep Valkswaard. Ja, en Omroep Valkswaard valt natuurlijk nu ook onder RTV Horizon. Dus dat is leuk. Zelf Jerry Cotillo op dwarsfluit. Die doet dus ook mee op deze LP. Allemaal muzikanten waar we toch wel iets mee hebben. En trouwens, Jerry Cotillo, ik zal dat eens een keer meenemen. Die heeft ook een heel mooie, een mooi album uit. Dus ook interessant. Nou, genoeg muzikanten dus die meedoen op dit album. En ik ben dus even gaan. Ik heb al wat beetjes geluisterd, nog niet heel het album. Maar ik kwam nu uit op een wat langer nummer met een mooie opbouw erin. In and Around the Colosseum. En daar gaan we vanavond dus naar luisteren hier in La Villa Strangiato. Met dank aan Victor. Hier is de Rome Project. Oh, en ik wou nog even één ding zeggen natuurlijk, want ik noem dan wel alle artiesten op die meedoen, maar het is eigenlijk een studioalbum dus van een aantal Italiaanse popmuzikanten, vandaar ook Jerry Cotillo, ook een Italiaan, en die normaal liter in Narrow Pass en Il Tempo Dielle Clasidere spelen. En die hebben dus samen dus de Rome Prog Project een beetje samengevoegd en een project van gemaakt. En het album ademt eigenlijk een beetje de sfeer uit van het eerste album van Genesis. En dan moeten we toch een beetje terugpakken op die Gabriel-tijdperk. En het is ook niet zo heel vreemd, want ik lees trouwens ook dat de schrijver van het project ook een biografie heeft geschreven over de band Genesis. Dus ja, dat zal misschien nou wel die samenhang zijn. Maar goed, vanavond gaan we dus genieten van de Rome Project. En hier gaan we luisteren. Me in and around the Colosseum. En dan moet hij het wel doen, ja.

0: luisteraars, dit is symfonische rockpog van de bovenste plank, mag ik eigenlijk wel zeggen. Heerlijk toch, die muziek en die afwisseling, die mooie beginnen met akoestisch gitaar, dan de elektrische gitaar, op het einde weer akoestisch. Alles zit hier eigenlijk wel in, met een keur aan muzikanten. Dit was In and Around the Colosseum. En ik beloof u luisteraars, we gaan dan de komende weken zeker meer van laten horen hier in La Villa San Giacomo op RTV Horizon natuurlijk. Ja, prachtig. Bedankt ook Victor voor deze tip weer. En ook alle luisteraars zullen daar heel blij mee zijn, denk ik toch wel. Goed, ik krijg al veel reacties binnen, dus dat is altijd leuk luisteraars. We gaan zo verder dadelijk met nog een nummer van Ruud Diele. Die komt na Tarja. Want de nieuwe cd van Tarja komt er elk moment aan. En ze is ook aangekondigd dat ze op het Metal Holiday Festival speelt. En meestal gaat Thijs er elk jaar naartoe. Ik weet niet of hij er dit jaar naartoe gaat. Dat weet ik niet zeker. Maar wie weet. Dus er is nog geen ander nummer voor zover uit. Dus het album komt binnenkort. Dan gaan we natuurlijk ook een aantal nummers van laten draaien. Maar eerst wat we binnen hebben gekregen is Etsy. De nieuwe van Tarja Turunen. En ja, hij staat helemaal, als het goed is, voor u klaar.
1: Dit is Horizon. Erwin Klokgieter.

vonden jullie ervan, luisteraars? Ik vond het eigenlijk al heel mooi. De nieuwe Taya at Sea. 12 juni komt het album uit onder de titel Frizzon. En het woord Frizzon beschrijft het moment waarop muziek een rilling door haar lichaam stuurt. Taya zegt dan ook 7 jaar na haar laatste volledige studioalbum in het zwaardere spectrum keert Taya dus terug met hernieuwde intensiteit en diepere poëzie. Frizzonar, zegt ze, is zonder enige twijfel het zwaarste album uit Taya's carrière. Een krachtige uiting van identiteit, kracht en erbij horen. Cinematisch, symfonisch, kunst en wat metal er doorheen. Ja, dat wordt het nieuwe album van Taya. Ik ben benieuwd. Dit was al veelbelovend, toch? 12 juni komt hij dus uit, de nieuwe Taya. We gaan gauw verder, want ik was even aan het chatten met Ruud en hij gaf mij de tip. Ruud Diede dus van Glorious Wolf, luisteraars. Ja, ja. En Ruud zei, je moet eigenlijk eens draaien If I Only. En dat is wat pittiger, uptempo. En dat gaan we dan zeker doen. Ik heb hem nog niet gehoord, dus voor mij is het ook de eerste keer dat ik hem nu hoor. Dus, en dat moet kunnen, 2e uur. De nieuwe Glorious Wolf is uit. En het Elements of Hope. En wat ik al zei, 5 nummers is een soort concept. Dus van 5 nummers, Elements of Hope, part 1, 2, 3, 4 en 5. En verder een aantal losse nummers. En dan nog een reprise van Element of Hope, als ik het goed heb. Ja, klopt toch? Ja. Maar eerst, If I Only, op advies van Ruud. Nou, we gaan de schuif openzetten hier. En dan gaan we denk ik maar eens gas geven. Hier is If I Only.

0: Ah, lekker. Heel goed, goed, goed gekozen trouwens. Glorious Wolf was dat. If I Only. En dan een lekkere gitaar dan nog tegen het einde er tegenaan. Ja, dan kan het eigenlijk niet meer stuk, luisteraars, toch? Volgende week meer van Ruud hier natuurlijk in La Villa San Giacomo. En kijk ook even bij oob-records.com. Of even via Facebook naar Ruud Diele, Glorious Wolf. En dan kom je automatisch bij Ruud uit natuurlijk. Ja, bedankt weer Ruud voor deze mooie muziek. Ook alle luisteraars kunnen dat waarderen. We gaan gauw verder, want ik neem eventjes een aantal concerttips met u door. Want ik zie ook al de tijd vliegt voorbij. Het is alweer bijna 11:15. En ik wou nog een aantal tips. Eerst wat had ik even beloofd om de juiste data nog te noemen. Wanneer John Hackett natuurlijk komt. En die heb ik hier inmiddels voor mij staan. John Hackett dus komt naar Nederland toe. De John Hackett Band moet ik zeggen. Dus hij zal eigen nummers doen. Wat nummers van Genesis. En nummers samen met Heather Finley. En Heather staat ook nog in het voorprogramma. Dat is op vrijdag 27 november. Dus dan komt hij poppodium Boerderij. En woensdag 25 november zijn ze te zien in de Spirit of 66. En dat is natuurlijk in de Vierge. En dan staan ze tussendoor nog in een boekencafé, geloof ik, in Duitsland. En dat is dan de 26. Maar ik denk dat voor ons, is of Zoetermeer of Vierge van hieruit, is natuurlijk ook heel goed te doen. Ray Wilson, die komt ook weer. En meestal is hij dan ook te vinden natuurlijk in Weert. Hier in de Bosuil. Dus ik ga even kijken of hij ook dit jaar daar komt. Ik zie wel staan dat Ray Ival in Zoetermeer komt. Dat in ieder geval wel. Dat is dan op vrijdag 4 december. Ray Wilson Zoetermeer. En dan zaterdag 5 december. Ja, gaan we ook meteen vermelden natuurlijk. Het is al bekend. Mostly Autumn dus in poppodium Boerderij. Zaterdag 5 december. En ik heb begrepen dat ze 4 december dan in de VRV te zijn zien. De Spirit of 66. En ik ben nog even aan het spieken, maar ik zie hem nog niet staan in de Bosuil. Wel de Progproms, dat komt wel in de Bosuil. Is nog even ver weg. Zaterdag 19 december 2026. Dan gaan we even naar nu, voor de komende week. Wat er dan nog te doen is, zeg je van, nou, ik wil dit weekend nog even een concertje meepikken. Dan kan dat zeker, want op... Dan ga ik heel even kijken wat interessant is. En hier in de buurt, ja, dat kan op zich. De band Airbag is te zien in 013 Poppodium Tilburg. En dat is op zondag 24 mei. En dan gaan we toch een stapje maken naar Ray Wilson weer. Want hij is in Drachten te zien. En dat is op vrijdag 29 mei. En dat is in Iduna. Dat is de zaal Iduna. Ray Wilson dus. Hij speelt dus wel daar. En dan hebben we nog Steve Hackett is al genoemd. Maar dat is helaas allemaal al uitverkocht. Maar dan kun je nog wel, en dat is misschien ook leuk om te vermelden. Zaterdag 30 mei RPWL in de cacaofabriek hier in Helmond. Dus ook weer dichtbij hier in de regio. Dus RPWL aanvang 8 uur op zaterdag 30 mei in de cacaofabriek. Dus dat is zeker interessant om te gaan kijken natuurlijk. Goed, dat wat betreft de korte tips weer hier voor een concertje te bezoeken. Hier lekker dicht in de buurt of wat verder weg. We gaan gauw naar verder met Clive Nolan, onder andere met Laura Pierzai. En hij heeft onlangs een heel mooi project uitgebracht. The Mortal Light. En dat is eigenlijk een soort boekvorm uitgebracht met allerlei extra foto's erbij. Ik geloof dat het een 3 of 4 dubbel cd is geworden. Zeker de moeite waard voor de fans. Dus ga even kijken bij Clive Nolan. En we gaan weer wat draaien. We hebben was al een paar weken geleden wat van heb ik gedraaid. Maar dit keer gaan we draaien. Het nummer wat getiteld is Witch. Afkomstig van The Mortal Light. Hier is Clive Nolan.
1: We should eat and rest here for an hour or so. Then I think we must continue our journey to Hamningburg. This snow will slow us down.
2: There is a problem. I found another spy, but I encouraged this one to talk a little more. It seems we have walked into a trap. Everyone here, apart from us, worships Makaria. They plan to make this the end of our journey.
3: Damn it. Then maybe it's time for Professor King's famous Leadington Gold deception.
1: Oh, that.
3: I remember that being a thorn in my side a few years ago.
2: I believe I have something better. I would like... like to offer you, Eva, this fine gift. This ring contains a very small pin. When it scratches the skin, it will inject a tiny amount of sleeping toxin. The effect takes place in quite a short time. Do not be deceived by the size of the ring. Its potency is virtually endless.
1: A fine gift indeed. Eva, it seems you have some work to do. And I think I can help. Ladies and gentlemen, your attention please. I would like, if I may, to share a story with you all.

0: got no way. She's the witch that got to way.
1: Ja, dat is, die Clive heeft er echt zin in. Dat is gewoon lekker vrolijke muziek. Clive Nolan was dat met het nummer The Witch van het hele mooie project The Mortal Light. Ik moet hem ook eigenlijk nog bestellen. Ik heb hem gewoon een promo op MP3 gekregen. Om te draaien natuurlijk voor op de radio. En dat is altijd mooi. Maar het ziet er toch wel heel mooi uit, hoor, luisteraars. Kijk even op zijn website, Clive Nolan. Het is bijna 11 uur, luisteraars. We gaan lekker terug de tijd in. En ik dacht, nou, ik vind eigenlijk wel dat dit nummer een beetje aansluit op wat we net hoorden. Misschien niet helemaal, maar er zit ook een beetje een vrolijke klank in. Reader Goes to Town van Camel van de Remaster is die afkomstig. En daar gaan we gewoon lekker de avond mee afsluiten. Blijf even luisteren. Na 11 uur komen nog een paar leuke nummers voorbij. Om nog even na te genieten hier van La Villa Sranjado. Bedankt voor het luisteren voor iedereen, ook hier op RTW Horizon. En installeer de app, heb je hem altijd bij de hand natuurlijk. En dan zijn we de volgende week weer. Hier is als afsluiter Camel met Reader Goes to Town. Tot ziens!

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 11 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vanuit Tenerife is een tweede repatriëringsvlucht met opvarenden van het cruiseschip Hondius onderweg. Aan boord zijn 19 bemanningsleden, onder wie 1 Nederlander. Ook een arts en 2 epidemiologen die op het schip waren, zitten op de vlucht. Alle cruisepassagiers zijn nu van boord. Een kleine groep bemanningsleden vaart het schip nu naar Rotterdam. Het Radboud UMC in Nijmegen meldt dat 12 medewerkers 6 weken in quarantaine gaan. Het ziekenhuis had 1 van de hantavirus-patiënten opgenomen, maar zegt dat bij de behandeling niet alle procedures goed zijn gevolgd. De voormalig stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangeklaagd voor witwassen van geld. Andriy Yermak is mogelijk betrokken bij een groot omkoopschandaal rond het Oekraïense staatsenergiebedrijf. Na een huiszoeking in november stapte Yermak al op. Zijn positie was inmiddels onhoudbaar geworden. De Libris Literatuurprijs is dit jaar gewonnen door Bert Natter voor zijn boek Aan het einde van de oorlog. Dat is zojuist bekendgemaakt in Nieuwsuur. Juryvoorzitter Norilly Beijer zegt dat Natter met zijn roman op weergaloze wijze laat zien dat de verhalen uit de Tweede Wereldoorlog nog niet allemaal zijn verteld. Het verhaal speelt zich af rond een concentratiekamp waar gezocht wordt naar de 11-jarige zoon van de kampcommandant. Het lijkt erop dat het lange baanschaatsen op de Olympische Spelen van 2030 in Tialf gehouden gaat worden. Het organisatiecomité van de Winterspelen gaat alleen nog met Nederland verder praten en niet meer met Turijn. De Winterspelen zijn in de Franse Alpen, maar Frankrijk heeft geen overdekte 400 meter baan. Over een maand weet Tialf of er groen licht komt. Het weer. Vanavond en vannacht is het in het noorden onstuimig. In het binnenland is het rustiger. De meeste buien trekken dan weg. Morgen is het eerst droog met af en toe zon. Later volgen weer buien. En het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 12 uur.
2: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Het cruiseschip Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam, is de schatting van het Nederlandse bedrijf achter het schip. Op de Hondius brak het hantavirus uit. Alle opvarenden zijn gisteren van boord gegaan bij Tenerife en vlogen naar huis, waar velen van hen in quarantaine zullen gaan. Enkele bemanningsleden zijn achtergebleven en varen het schip nu terug naar Nederland. Bij aankomst in Rotterdam wordt het schip schoongemaakt. Vanaf Tenerife is ook weer een tweede vliegtuig met opvarenden van het cruiseschip Hondius vertrokken naar Nederland. De vlucht is onderweg naar Eindhoven. Vanaf daar worden de opvarenden naar huis gebracht. Het gaat om Australiërs, een Nieuw-Zeelander en een Brit. Ze zijn de laatste opvarenden die van het cruiseschip Hondius werden geëvacueerd. Kwetsbare gezinnen kunnen in de problemen komen als ze moeten gaan betalen voor hun CO2-uitstoot, waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving. Vanaf 2028 moet iedereen gaan betalen voor de uitstoot van hun gas, benzine en dieselgebruik. Wie een cv-ketel en een benzineauto heeft, betaalt daardoor tot tientallen euro's extra per maand. De bedoeling is dat daardoor mensen overstappen op een warmtepomp of een elektrische auto, maar niet iedereen kan die betalen. De onderzoekers zeggen dat de overheid daarom in actie moet komen om die gezinnen te helpen. De toekomst van de Britse premier Starmer hangt aan een zijden draadje. 70 van zijn partijgenoten in het parlement eisen dat Starmer opstapt. Zijn Labour-partij presteerde slecht bij de lokale verkiezingen in het VK afgelopen weekend. De rechtsradicale partij Reform UK van Nigel Farage won juist flink. Vanochtend probeerde Starmer nog zijn partij te verzekeren dat hij de juiste man op de juiste plek is. Maar de druk op hem om op te stappen wordt steeds groter. Ook meerdere ministers zouden Starmer nu hebben gevraagd na te denken over een vertrek. Het weer, vooral in het noordoosten, nog enkele buien. Op andere plekken is het droog, het waait wel flink, bij een graad of 6. Morgen zon en wolken, maar het blijft op de meeste plaatsen wel droog. Het is daarbij niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 1 uur.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste twee vliegtuigen aangekomen met opvarenden van het cruiseschip Hondius, waar het Hantavirus was uitgebroken. Ze vertrokken de afgelopen avond vanaf Tenerife en kwamen een half uur geleden aan in Nederland. Aan boord van een van de vliegtuigen zijn 22 mensen. Het gaat vooral om bemanningsleden van het cruiseschip. In het andere vliegtuig zaten 6 mensen. Het gaat om Australiërs, een Nieuw-Zeelander en een Brit. Zij worden in Eindhoven opgehaald en verder naar Australië gevlogen. Het cruiseschip is ook onderweg naar Nederland. De Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam. Minister Letschert grijpt niet in bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan de journalistieke normen. Zo houdt Ongehoord Nederland zich niet aan hoor en wederhoor en gebruikt de omroep feiten en meningen door elkaar. Minister Letschert noemt die conclusies zorgelijk, maar volgens haar is er geen juridische basis om in te grijpen. Ze zegt dat de omroep bijdraagt aan de pluriformiteit van de NPO en zegt dat dat voor haar ook een belangrijke conclusie is. Arme gezinnen kunnen in de problemen komen door een Europese CO2-heffing, waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving. Vanaf 2028 moet iedereen betalen voor de uitstoot die veroorzaakt wordt door het gebruik van gas, benzine en diesel. Die extra kosten zijn er niet voor iemand die bijvoorbeeld een elektrische auto heeft. Maar niet iedereen kan die overstap betalen. Het PBL zegt dat de overheid deze gezinnen moet helpen. Mensen die een kaartje hadden voor het afgelaste festival Music On in Amsterdam kunnen hun geld terugkrijgen. Ze hebben ook de mogelijkheid om een ticket in te zetten voor de editie van volgend jaar. Het festival werd afgelopen zaterdag afgelast omdat de gemeente Amsterdam op het laatste moment de vergunning introk. De veiligheid van de gebruikte feesttent kon namelijk niet worden gegarandeerd. Het weer, vooral in het noordoosten nog enkele buien. Op andere plekken is het droog bij een graad of 6. Morgen zon en wolken. Het blijft op de meeste plaatsen daarbij droog. En het is niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
2: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste vluchten met opvarenden van cruiseschip Hondius geland. Ze vertrokken gisteravond vanaf Tenerife en kwamen aan het begin van de nacht aan in Nederland. Het gaat vooral om bemanningsleden van het schip. Een aantal bemanningsleden...